fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen. Maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon. In de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: beter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. Een federale rechter in de VS heeft bepaald dat in Alabama geen doodstraffen meer mogen worden uitgevoerd met stikstofgas. De straf is volgens de rechter in strijd met het verbod op vrede en ongebruikelijke straffen. De executie van een ter dood veroordeelde met het gas gaat morgen niet door. De methode is omstreden omdat er volgens critici sprake is van ontoelaatbaar lijden. Bij het toedienen van stikstofgas via een gasmasker sterft iemand door zuurstofgebrek. Alabama voert sinds 2 jaar doodstraffen uit met stikstofgas. De kwestie komt waarschijnlijk nog voor het Amerikaans Hooggerechtshof. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag dat ooit in België is gewonnen. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekend. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook weer buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

Right on.

Do you know?

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop een aanval te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse basis in Bahrein. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei te vol. Voor nachtopvang wordt steeds uitgeweken naar andere plekken. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte en hij gaat de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar, voor het eerst sinds 1972, weer een bemande maanlanding is. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is dat het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Om de hoofdprijs te winnen moet vooraf een juiste combinatie van 5 nummers en 2 sterren geraden worden. Wie de prijs heeft gewonnen is niet bekendgemaakt. Het weer, lokaal nog een bui, is 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen over en weer vergeldingsaanvallen uit te voeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op een Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en gewonden is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn afgelopen avond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boze straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand. Ze riepen teksten als buitenlanders eruit. De man die is aangeklaagd voor een schietpartij bij een Chanukka-viering in december in Sydney wordt nog eens aangeklaagd voor 19 extra misdrijven. Daarmee komt het totaal op 78 misdrijven, waaronder 15 moorden, 40 pogingen tot moord. In de nieuwste aanklachten wordt de man onder meer beschuldigd van het zich verzetten tegen zijn arrestatie en het schieten met de intentie om te moorden. De man schoot samen met zijn vader op Bondi Beach. Zijn vader werd door de Australische politie doodgeschoten. In Ter Apel slapen vannacht 12 asielzoekers buiten. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor de bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel, dat al sinds 20 mei overvol zit. De voetbalsters van het Nederlands elftal zijn nog niet geplaatst voor het WK. Ze wonnen wel van Polen met 3-1, maar dat was niet genoeg. Nederland moet zich in het najaar alsnog zien te plaatsen via de play-offs. Het weer, lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen uit. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, omdat de VS Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. Iran zegt als reactie daarop aanvallen te hebben uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. In Belfast in Noord-Ierland zijn gisteravond protesten uit de hand gelopen. Demonstranten gingen boos de straat op na een gewelddadige steekpartij maandag. Toen stak een Soedanese migrant een man in zijn hoofd en nek. De demonstranten staken onder meer auto's en een bus in brand en riepen teksten als buitenlanders eruit. In Ter Apel hebben vannacht 12 asielzoekers buiten geslapen. Volgens een woordvoerder van hulporganisatie Migrate gaat het om mensen die te laat aankwamen voor een bus naar Rode. In die plaats waren 150 plekken geregeld voor mensen die niet terecht konden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Dat zit al sinds 20 mei overvol. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Dat heeft een rechter bepaald. Die zegt dat het in strijd is met een wet uit 1789, waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met stikstofgas. Sindsdien zijn op die manier 8 mensen geëxecuteerd. Een Belg heeft in een loterij bijna 175 miljoen euro gewonnen. Volgens de Nationale Loterij is het het hoogste bedrag ooit in België. De prijs viel bij de EuroMillions Loterij, waar inwoners in 12 landen in Europa aan mee kunnen doen. In Nederland kan dat niet. Het weer. Lokaal valt nog een bui. Vanochtend is het op de meeste plekken zonnig. Maar vanmiddag ontstaan opnieuw buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon bij 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De VS en Iran zeggen dat ze over en weer vergeldingsaanvallen uitvoeren. Gisteravond viel de VS op meerdere plekken Iran aan. Die actie was al aangekondigd door president Trump, die Iran verantwoordelijk houdt voor het neerhalen van een gevechtshelikopter, zegt correspondent Sjoerd en Daas.
2: Men noemt dit hier in Amerika een proportioneel antwoord zelfverdediging. Dat zijn dus de woorden die Amerika hieraan geeft. En niet onbelangrijk, dat centrale commando zegt ook, hiermee is het klaar.
1: Iran zegt dat als reactie daarop aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. 12 asielzoekers hebben vannacht buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze waren te laat voor de bus naar Rode, waar een nachtopvang is. Zo'n 150 mensen brachten daar de nacht door. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is al weken zo vol dat niet iedereen naar binnen kan. In Alabama mogen geen doodstraffen meer worden uitgevoerd met het omstreden stikstofgas. Volgens een rechter is dat in strijd met een wet uit 1789... waarin staat dat wrede en ongebruikelijke straffen verboden zijn. Alabama voert sinds 2 jaar straffen uit met het stikstofgas. In België is een recordprijs gevallen op een lot in de Euro Millions loterij. Het gaat om een bedrag van bijna 175 miljoen euro. Nooit eerder werd er zo'n hoge prijs in het land. Wie de winnaar is, is niet bekendgemaakt. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg. Oranje kreeg in de slotfase een penalty tegen, maar kwam verder geen enkel moment in de problemen.
3: En die penalty gaat erin. Kamtsjik scoort. Zij bepaalt de eindstand op 3-1. Maar inmiddels is duidelijk dat ook Frankrijk heeft gewonnen. En dus is Nederland alsnog de nummer 2 en veroordeeld tot het spelen van de WK-kwalificatie play-offs.
1: En de loting voor die play-offs is over 2 weken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
5: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. Iran zegt dat aanvallen zijn uitgevoerd op Amerikaanse doelen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Die zijn een reactie op aanvallen van Amerika op doelen in havensteden bij de straat van Hormuz, waarmee president Trump het neerhalen van een gevechtshelikopter wil vergelden. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Demonstranten staken fakkels aan en richtten veel schade aan, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Groepen van gemaskerde jonge mannen trokken door de straten, lieten een spoor van vernieling achter. Huizen en auto's werden in brand gestoken. Een bus ging in vlammen op. Politieauto's werden aangevallen. Winkels werden geplunderd.
1: Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Pakistan heeft luchtaanvallen uitgevoerd in het grensgebied met Afghanistan. Volgens de machthebbers in Afghanistan, de Taliban, zijn daarbij zeker 13 mensen om het leven gekomen. De meeste slachtoffers zijn kinderen. Sinds februari zijn er gevechten tussen de twee landen. De Pakistanse aanvallen zijn gericht op een Pakistanse organisatie die is verbonden met de Taliban. Die zou vanuit Afghanistan geregeld aanslagen uitvoeren in Pakistan. De Afghaanse Taliban ontkent banden te hebben met de Pakistanse tak. Het Nederlands elftal is aangekomen in Kansas City, de thuisstad van Oranje tijdens het WK voetbal de komende weken. Oranje verbleef hiervoor in New York. Daar zijn ze vooral bezig met de NBA-finales in het basketbal. Maar in Kansas is dat wel anders, zegt commentator Arman Afsaroglu.
3: Als je het vliegtuig uitstapt hier in Kansas City, dan komen de WK-posters je tegemoet. Kansas is een kleine stad, 600.000 inwoners. En ze zijn maar wat trots dat hier het WK voetbal gespeeld gaat worden.
1: Vandaag werkt Oranje een open training af. Nederlanders die in de buurt van Kansas wonen kunnen daar komen kijken. Het weer op de meeste plaatsen is het droog en zonnig, maar vanmiddag ontstaan meer buien, mogelijk met hagel en onweer. Tussendoor is soms zon en het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

righteous. Sister Cena says funky. How was I?

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. De Zuid-Afrikaanse politie meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. Zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. Dat is niet de bedoeling, zeggen ChristenUnie en CDA.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
3: Het risico is dat er veel geld in wordt gestoken zodat meer mensen wiet gaan gebruiken. Echt, ik hoop dat de regering dit heel snel stopt.
1: Ze willen dat het kabinet uitzoekt of de investering nog tegen te houden is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgeleid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn meer dan 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De politie houdt een grote fatbike-controle in Barendrecht. Dat is onderdeel van een nieuwe campagne die ouders erop moet wijzen hoe gevaarlijk een fatbike kan zijn voor hun kinderen. Minister Karremans is bij de start van deze campagne. Hij wil zo snel mogelijk een helmplicht invoeren, maar dat kost tijd.
4: Ik moet langs de Eerste Kamer en de Tweede Kamer. Ja, dat hebben wij zo met elkaar geregeld.
5: Zou ze ook morgen willen invoeren?
4: Ik zou het gisteren willen invoeren. Alleen, ja, ik moet daar wetgeving voor maken. En dat kost nou eenmaal tijd.
1: Waarschijnlijk komt er een helmplicht voor een fatbike in 2027. Het weer, vooral in het noorden, breekt de zon door. Kan hier en daar nog een bui vallen, maar het is op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. En tussendoor is het zonnig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De politie in Zuid-Afrika meldt 12 doden bij een grote schietpartij. 10 aanvallers zouden een sloppenwijk ten oosten van Johannesburg zijn binnengegaan en daar om zich heen hebben geschoten. 9 mannen en 3 vrouwen zijn omgekomen. En zeker 9 anderen raakten gewond. De aanvallers kwamen en vertrokken in een wit busje, zegt de politie. Er wordt nog naar hen gezocht. Vandaag begint een campagne waarmee het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ouders wil uitleggen waar ze op moeten letten als hun kind op een fatbike rijdt. Ouders kunnen aan de hand van een checklist nagaan of de fatbike voldoet aan de eisen. Zo mag de elektromotor maar een bepaald vermogen hebben en zonder te trappen mag hij niet harder dan 6 km per uur gaan. De campagne wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. De gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn weer opgelaaid. Na een periode van relatieve rust heeft Pakistan luchtaanvallen uitgevoerd in het oosten van Afghanistan. Daarbij zijn zeker 13 doden gevallen. De aanvallen zijn volgens Islamabad gericht op Pakistaanse terroristen die vanuit Afghanistan aanslagen plegen in Pakistan. De parlementaire enquêtecommissie Corona verhoort vandaag oud-minister Tamara van Ark. Tijdens de coronacrisis was zij de derde gezondheidsminister op rij. Ze ging onder meer over gehandicaptenzorg en de arbeidsmarkt in de zorg. Ook besliste ze mee over versoepeling van coronamaatregelen en over het coronatoegangsbewijs voor horeca en evenementen. Voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Wouter Koolmees, is vanmiddag aan de beurt voor de coronacommissie. Het weer, er valt een enkele bui, maar verder is het vrij zonnig. Vanmiddag meer buien, soms met onweer. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan weer zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezaal.

0: The Fairground Attraction uit 1988, dames en heren. Een hele goedemorgen. Wacht, het gaat gelijk weer helemaal niet goed natuurlijk op deze manier. Hè. Ik wilde nou gewoon de jingle starten. En dat deed hij hem helemaal niet, dus ik moet deze hebben.
1: Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwezaal.
0: Zo, ja, de knoppen zitten op een ander plekje. We zijn bezig geweest in de studio en het ziet er allemaal een beetje anders uit. Dus de browsers staan op een andere plek, zeg maar. En de jingles en hoog en toestanden allemaal. Maar de muziek niet. Die is nog steeds van vinyl vertrouwd. Zoals je dat van ons gewend bent. Om inderdaad te draaien vanaf de grammofoonplaat, zoals we deden. Ja. Het betere vinylwerk ligt weer voor je klaar de komende 2 uur. En er is weer een vakantieuitzending bijna. Althans, bijna. We schrijven toch nog 1 keer gewoon echt een mooie live uitzending. Dat is een semi-live althans. Hè. 8 juni 2026. Ja. Gisteren was de verjaardag, de geboortedag van mijn moeder. Maar ja, die is helaas al jaren geleden al overleden. Dus die kunnen we alleen maar herinneren. Maar het grappige is wel dat ik... op de maandag, zeg maar, de 8e... Ben ik 67, mag u gerust weten, mijn leeftijd. Maar ik ben 9e jarig. Dus de dinsdag ben ik jarig, dan ben ik 68. Dus als je dan naar de aflevering luistert op woensdag... dan ben ik een jaar ouder... Dat is toch bijzonder, of niet? Dus ja. Dus ik zou zeggen, vier het een beetje met me mee, deze aflevering. Ja, dat gaan we gewoon doen. En misschien komt het wel een keer in de herhaling en zeg je, oh, dat was toen. Ja. Wat heb erin zitten? Ik heb het Sinatra-moment weer ingepland. Ik heb het weerbericht voor de komende week. Ik heb heel veel vinyl. En begonnen, zoals ik al zei, met Fairground Attraction met Perfect uit 1988. Ja. Ik kwam op nummer 5 terecht en stond 12 weken genoteerd. Het is heel gek, want we hebben wat nieuwere schermen gekregen. Van die breedbeeldschermen. En nou zit het toch allemaal een beetje op een ander plekje voor mijn gevoel. Dat, ja, we zijn natuurlijk geüpgraded. Dat is toch ook weer wennen. Ook de jingeltjes, et cetera. Het werkt allemaal perfect, hoor. Je moet wel op goede knop drukken, zeg maar. Ja. Dus dat is... muziek, dat is veel belangrijker. Tom Brown, Funking for Jamaica uit de jaren 80. Ja, wie was daar nou niet gek op? Dit was een prachtplaat. Het piepte net kraak, dames en heren. Maar dat mag natuurlijk wel. Funky, funky, funky. Ja, dit is toch wel gaaf. Funking for Jamaica. Hier is Mr. Tom Brown.

er is ook wat veranderd aan de interface waar ik op zit te kijken inderdaad. We kijken vaak voor informatie naar dutchcharge.nl. En die hebben volgens mij ook hun website geüpgraded, zeg maar. Dus dat is allemaal prachtig. Maar nou ben ik natuurlijk een beetje in de war. Ja, dat is natuurlijk ook, ja, dat zeggen ze hier. Gelijk, ja, dat is de leeftijd. Nou, dankjewel. Spreek jou nog wel. Deze is voor mijn ook al ontvangen vallen, helaas, overleden collega. Fons Plompen vond dit een prachtplaat. Hij is vroeger taxichauffeur geweest. En dit vond hij een prachtig nummer. Jay Blackfoot en Taxi uit 1984. I don't see no cabs nowhere. Yeah, that one over there. Yeah,

0: J. Blackfoot, een taxi uit 1984.
1: Van vliegveld Teuge tot recreatiegebied Buslo.
2: Je luistert naar
3: Voorst Veluwezoom.

0: haalt net het einde niet eigenlijk mooi lekker.
1: Nee. De Margriet Eshuis Band, moet ik zeggen, want dat was de volledige titel. 1981 was de naam van de groep. Margriet Eshuis kwam daarvoor terecht, na een solo carrière natuurlijk. Daarvoor zat ze bij Lucifer, met House for Sale, grote hit onder andere. Maar dit was ook een juweeltje, Black Pearl uit 1981. Ja, het is wel jammer, want deze zangeres is ook weer veel te vroeg overleden eigenlijk. Hij heeft zelfs in Twello een keer opgetreden inderdaad, met Cadenza. Ja. Dat weet ik nog, ja. Ik weet dat mijn oud-collega van de Gamma, Louis Maathuis, die luistert af en toe ook in het programma. En die zei van, nou, die zangeres, die Margriet Eshuis, dat is toch wel een kanjer, hoor. Dat is een topper. Nou, dat was ze zeer zeker. Het is mooi dat je dat in Twello mee kunnen maken, zeg maar. Nou, wij draaien nog eens een keer Black Pearl. Een zwarte parel. Een pareltje, ja, dat is duidelijk. Goed, je luistert naar Force Veluwe's Home en naar RTV 794 als je woensdag luistert. Met veel plezier maken we deze programma's natuurlijk vanuit verschillende studio's. De hoofdstudio voor Force Veluwe's Home, die zit in Twello aan het Marktplein. En daar is iedere woensdag onder andere ook Herman aanwezig van de redactie. En dat gaat wel steeds meer leukere, grotere vormen aankrijgen eigenlijk, onze omroep. We worden straks onderdeel van een nog groter geheel. Ja, dat is regiovorming. Maar dat is geen gevaar. Nee, dat wordt alleen maar beter. Daar ben ik van overtuigd. Ik heb ook nog gevonden een plaatje voor na het nummer dat we zo meteen gaan draaien. André van de Heuvel en Leen Jongewaard. Ik had hem vorige week willen draaien. Het was natuurlijk Pinksteren. Of was het week daarvoor al? Het gaat zo snel. Maar die ga ik wel draaien in ieder geval als Nederlandstalig nummer voor vandaag. Het weerbericht heb ik straks ook voor je. En ik heb nog de platenbeurs heb ik ook nog voor je. Maar eerst Creedence Clearwater Revival. En ja, de nattigheid van de afgelopen dagen is heel goed voor het land en de boeren. Maar ja, te veel buien op je kop, heel niet alles. Dus Creedence Clearwater Revival vroeg zich toen al af. Who'll stop the rain?

Dan heb ik altijd een speciaal jingeltje klaar liggen voor de beursagenda. Ik weet niet of ik dit moet doen nu, omdat deze kraak ook trouwens wel heel erg. Omdat ik voel dat ik een slokje water moet gaan drinken. Maar het zijn er maar drie. Dus ik heb wel een ander muziekje klaar liggen, maar het is niet het muziekje wat we normaal gesproken hebben, zeg maar, voor de beursagenda. Want we zijn toe aan de beurskoersen voor de komende week, dames en heren. En ik ga toch even een slokje water drinken, ja.

0: Zo, de stem is weer gesmeerd. Even kijken, hoor. De platenbeurs voor de komende week, 11 juni. Dan gaan we naar Tilburg, want daar is op het Stadhuisplein een vinylbeurs inderdaad. Daar verzamelen platenboeren uit het hele land zich op het Stadhuisplein voor een gezellige platen- en cd-markt in de openlucht. Ja, dus ik hoop dat het droog is. De deelnemers uit binnen- en buitenland die bieden LP's, cd's en alles wat met muziek te maken heeft aan op 11 juni. En dat is van 1 uur 's middags tot 9 uur 's avonds. Ja, koopavond, zeg maar. Dan hebben we in Deurne, dat is ook Brabant, 14 juni. Daar kun je naar het cultuurcentrum in Deurne. Daar komt de platenbeurs inderdaad dan daar op bezoek. Het zijn natuurlijk ook wel weer vaak anderen. Dus het zou best wel eens kunnen dat je soms dezelfde tegenkomt. Maar het is niet een rondreizend circus of zo. Nee, er zijn echt wel platenboeren die op de ene beurs wel staan, op de andere niet. Dus kom naar de platenbeurs in Deurne, ontdek een breed aanbod van zeldzame vinylsingles en iconische LP's uit de jaren 60 en 70 tot recentere cd's. Dus kom kijken tussen de bakken vol platen en vind datgene wat je net zoekt. Het kan er zomaar tussen staan natuurlijk. Het is tussen 11 uur 's morgens en 5 uur 's middags de platenbeurs in Deurne op 11 juni. Oosterhout, dat is natuurlijk ook allemaal het zuiden waar we naartoe moeten, maar het is niet anders. Daar doen ze nu wat met plaatjes. Oosterhout Winkelcentrum Arendshof. De Oostenrijkse platenbeurs die vindt plaats in Winkelcentrum Arendshof. Deelnemers uit het hele land die verzorgen een breed scala aan stijl van funk tot punk en van Hollands tot house. Je bent welkom tussen 11 uur 's morgens en 5 uur 's middags op de Oosterhoutse platenbeurs op 20 juni. Nou, meer zijn er niet. Nee. Dus meer informatie kun je vinden trouwens op de website Let's Groove. Ja, geen schroef, maar Let's Groove. Niet groove, maar groef. Van grammofoonplatten, groef. Let'sGroove.nl.
1: Grappig, toch?
0: Ja. We hebben een dubbelaar. We hebben een muziek van Wings. En dat is een dubbelaar. Waarom? We gaan twee tracks draaien. Onder andere eerst deze. Hier is Live, Let, Die. Dat is... nee, dat is niet... Wow. Dat is... nou gaat het allemaal weer dingen door elkaar heen. Dat is echt niet te geloven. We hebben een prachtige soundtrack inderdaad van, van een film van James Bond. Live and Let Die, de James Bond film. En Paul McCartney en Wings die mochten de titeltrack verzorgen. En die heette ook Live and Let Die.

0: het moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.
1: Voorst Veluwe Zoom.

0: Ik hoorde van de week weer zo'n dwaas verhaal. Dat de Beatles niet echt waren, dat het alleen maar studiomuzikanten waren. Ja, nee, Paul McCartney staat al zo vanaf zijn 15e, zeg maar zeggen, te playbacken. Ook nu nog. Dat is echt niet te geloven. De man heeft trouwens afgelopen week wel de meeste aantal verkochte albums, of uitgebrachte albums in ieder geval, op zijn naam staan. Dat wisselt af en toe een beetje, maar hij staat weer bovenaan, zeg maar. Paul McCartney, dit was Paul McCartney en Wings. Nee, zeg niet, dit is Wings. En dit was natuurlijk Good Night Tonight. Dat kwam in 1979 in dit praat terecht, nummer 24, 6 weken. En Live and Let Die was daarvoor van Paul McCartney en Wings. Dus het was eerst Paul McCartney en Wings, daarna was het Wings. 73, Live and Let Die, dat was nummer 29, tot maar 3 weken. Verdient het nummer niet. Nee, die heeft veel beter eigenlijk gescoord in mijn ogen dan dat hij het in de werkelijkheid gedaan heeft. Wat ik voor je klaar liggen. Ik had weerbericht. Ja, dat zou ik bijna vergeten inderdaad. Ik heb nou zoveel knoppen om te bedienen dat ik moet even kijken op welk knopje je moet drukken. Maar dat gaat helemaal lukken, ja.
1: 100% vinyl met Martin Burgers op RTV 794 en Voorst Veluwe Zoom.
0: Ja, dat is hartstikke mooi natuurlijk, maar dat had ik net moeten hebben. En het gaat nu om een hele andere. Het gaat namelijk om deze, zeg maar. Ja, dat is misschien veel handiger.
1: Voorst Veluwe Zoom.
2: Weer.
0: Het is nog even wennen met de knopjes waar wat zit, hoor. Dus eventjes even de vingerspitsgevoel krijgen, zeg maar. Tot en met vrijdag heb ik het weer voor de komende week. Het is blijvend wisselvallig. Elke dag vallen enkele buien of het regent, maar tussendoor schijnt ook de zon. Maximum temperaturen 21 graden, later wel wat koeler. Temperaturen op deze maandag van deze uitzending, op 8 juni is het nog 21 graden overdag en 12 graden 's nachts. Dan gaat de temperatuur iets naar beneden toe, want woensdag is het al 16 graden. Dus dat is frisjes voor de tijd van het jaar. 10 graden in de avonden, dat is wel lekker fris dan voor het slapen gaan, zeg maar. Wind zit in het zuidwest tot westen, heel de week windkracht 3. Meer weer vind je op weerplaza.nl. Wat wou ik nog zeggen voor het weerbericht? Nou ja, dat het weerbericht is in de week van 9 juni 2026, dames en heren. Wat hebben we op de draaitafel liggen? Muziek van de Patti Smith Group. En dit is Because the Night. Dat is ook weer zo'n klassieker. Dat je zegt, waar haal je ze vandaan? Nou, hier gewoon uit het archief.

De originele mono-single van The Golden Earrings. En Just a Little Bit of Peace in My Heart uit 1968. Dat is nummer 3. Genoteerd 9 weken in de hitparade. En oh, wat vind ik dat een verschrikkelijk mooi nummer. Dat is zo mooi. Ik vind het echt een van de mooiste nummers van The Golden Earrings. Toen heette ze nog The Golden Earrings. Toen ging de S eraf. Toen werd het Golden Earrings. Toen ging de S er, de ging er eerst af. Toen werd het Golden Earrings. De S ging er daarna weer af. Toen werd het Golden Earring. Ja, dat zijn fases geweest van de groep waarbij die naam veranderde, zeg maar. Maar dit was 68, toen heette ze officieel, staat ook op het labeltje geperst, The Golden Earrings. Nou, die draaiden wij nog een keer. Vond ik leuk. Ja, duimpje omhoog. Een hele goede morgen. Je luistert naar 100% vinyl op Voorst, Veluwezoom en op RTV 794. Dat doen we met veel plezier iedere week. En er komen straks wel weer wat vakantieuitzendingen aan natuurlijk. Maar niet getreurd, we zijn eigenlijk gewoon wel elke week bij je met weer een nieuwe aflevering. Maar zelfs de herhaling is ook een beetje nieuw. Ja, het is eigenlijk een stukje pophistorie wat je eigenlijk elke week voorgeschoteld krijgt. En allemaal origineel van vinyl, dat natuurlijk wel. Maar dat is inderdaad over de Golden Earring. En dat zijn dan weer de betere platen. Maar we komen ook wel eens plaatjes tegen dat je zegt van ja, die zijn niet zo bekend. Maar de groep wel, of de duo, of de zanger. Nou, dit is ook zo'n geval inderdaad. Easy Boy, We All Pray Together. Was geen grote hit van Greenfield & Cook. Daar heb ik het over. En die hadden veel grotere hits met Only Lies bijvoorbeeld. Die kwam op nummer 1 terecht in 1971. Maar ze maakten toch wel een platen bij de vleet. En deze die staat zeker ook wel in de vermeldingen waard. Als een zeer aardige plaat die tijd. De Easy Boy dus. En And We All Pray Together. Ik vind het een beetje Bolland en Bolland-achtig. Ik ga dat even googlen voor je. Ik ga even googlen hoe dat in elkaar steekt. Ja, ik ga niet de popprofessor bellen. Daar hebben we geen tijd meer voor. Anders dan vallen we weer van de zender af. Dat moet ook niet natuurlijk. Maar mocht je nog anders zeggen van ik wil ook wel iets bij de radio komen doen. Schrijf gerust even een mailtje naar info@voorstveluwezoom.nl of naar RTV 794. Hier is Greenfield & Cook en Easy Boy.

Ja, ik kan er toch wel eens even naast zitten als ik het even mijn hoofd ga vertellen, inderdaad. Dit is toch nummer 8, dus dat is wel een dikke top 10 hit voor Greenfield en Cook. Eigenlijk heette ze Rick Groeneveld en zangercomponist Peter Kok. Oftewel in het Engels Greenfield en Cook. 1973 was het een grote hit inderdaad. Er kwamen beide afkomstig uit de Haagse formatie The Hurricanes. En hadden dus in 1973 een top 10 hit mee met dit nummer in de vaderlandse hitlijsten. Nummer 8 en 8 weken genoteerd was dat voor Greenfield en Cook met Easy Boy and We All Pray Together. Het grappige was dat het volgende plaatje, dacht ik, dat een mono zou zijn. Want dat plaatje staat ook een emmetje op van mono op het label van Polydor. En dat vorige plaatje van de Golden Earring was ook mono. Dat had je in 68 hadden niet alles in stereo. En dat dacht ik met dit nummer ook eigenlijk. De Bee Gees, en meestal schakel ik dan ook het mengpaneel op mono. Want dan heb je wat minder overlast van krasjes die links en rechts er doorheen schieten. Maar in dit geval was ik verbaasd dat dit dus de stereo versie is van een monoplaat. De platenmaatschappij, die verraste ons ook wel eens kennelijk. Hier zijn de Bee

Nou, dat was toch wel heel erg mooi. I Started the Joke van de Bee Gees. Uit, ook eind jaren 60 was dat in ieder geval. Volgens mij op mijn hoofd 67. Het Sinatra-moment kondig ik meestal aan, ook met een speciaal muziekje. Ook dat is nog niet overgezet op de een of andere manier. Want ik ben, nu ik die uitzending aan het maken ben, denk ik, oh, ik ben die muziekjes allemaal vergeten. Ik heb de jinglepakket allemaal overgezet. Ja, dames en heren, dan zeggen we, heb je het over. Maar we zijn in de studio overgestapt, in deze studio althans, van Windows naar Linux. Linux Mint in dit geval. Dat kreeg ik bijna niet uit mijn mond. We gaan ervan stotteren, dus we gaan Sinatra draaien. Nou moet ik echt koffie gaan drinken, volgens mij. Bad Leroy Brown. Oh, ik wil koffie en een koekje. Ja.

Ja, Frank Sinatra inderdaad. Dat swingt eruit, dat laatste stukje van deze aflevering. Natuurlijk Bad Bad Leroy Brown. En hier zijn de Broads met Sing Sing Sing. Ik kende hem van de Charlie Calello Orchestra. En dit is de gezongen versie van de Broads. Dit was weer een uur 100% vinyl. Succes met het volgende uur. Dat komt er ook aan sowieso. Vandaag in ieder geval nog. Bedankt voor het luisteren. En als je iets anders gaat doen, doe het voorzichtig.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 11 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus gasbedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Voor de derde keer in een paar weken tijd is een explosief afgegaan in een straat in Portugal in Zuid-Holland. Vannacht raakten de voordeur en de gevel van een huis beschadigd door een ontploffing. Eerder gebeurde dat bij twee andere woningen vlakbij. De politie onderzoekt of de explosies met elkaar te maken hebben. Ouders kunnen vanaf vandaag met een checklist nagaan of de fatbike van hun kind wel aan de eisen voldoet. Het is een actie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zo kunnen ouders bijvoorbeeld de technische staat van de fatbike controleren of checken of hij niet te hard gaat. Het ministerie wijst er ook op dat een opgevoerde fatbike niet verzekerd is. Een Somalische scheidsrechter die zou fluiten op het WK heeft geen toegang tot de Verenigde Staten gekregen vanwege vermoedelijke banden met terroristische organisaties. Dat zegt het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De scheidsrechter zou wel een geldig visum hebben gehad. Somalië is een van de landen op een lijst met inreisverboden die is ingesteld door de Verenigde Staten. De baas van de Amerikaanse douane zegt tegen persbureau Reuters dat het hem niet kan schelen wat voor werk je doet. De wet blijft de wet. Het weer, nu en dan een bui vandaag, met kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
3: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho.

authentieke geluid van de muziek van toen en soms van nu. Dit is 100% vinyl op RTV 794 en Voorst Veluwe.

The Sweet uit 1971 en Funny Funny. Hij is toch wel een beetje over, dus zo funny is het ook allemaal niet. Een heel goedemorgen. Dit is weer een zomeraflevering van 100% vinyl. Dus we nemen plaats op een Frans terrasje, dames en heren. Neemt u plaats. We gaan dan een kopje koffie drinken, denk ik. Misschien wel een eclair erbij. Dat is misschien wel erg lekker. Welkom bij toch weer de vakantieuitzendingen van de Voorst Veluwe Zoom en RTV 794. Ik heb het dan specifiek natuurlijk over 100% vinyl. Ja, dat mag duidelijk zijn. Ik zei het al, de Sweet, daar begonnen we mee. Funny Funny, 1971. En we hebben weer een hele stapel met toch wel hele leuke muziek eigenlijk. Dus daar gaan we het uur zeker mee vullen. Ik zie Matt Bianco, ik zie Donna Summer, ik zie Nederlandstalig werk. Dus het is weer een zeer gemêleerde aflevering waar we alle kanten mee uit kunnen. Ondergetekende Martin Burgers is bij tot de klok van het volgende uur. En dat betekent inderdaad dat we nu de volgende plaat mag gaan starten. Lijkt me toch ook wel het beste inderdaad. Donna Summer zei net al, she works hard for the money. Nou, wij even niet meer in ieder geval, want dat heb je in de vakantietijd. Dan zijn ze niet allemaal meer aan het werk. Maar Donna wel. Donna is altijd aan het werk geweest, laat ik het zo zeggen. Want ze is er niet meer natuurlijk, nee. Ah, she works hard for the money. Hier is Donna Summer.

0: de A1 of vaart op de IJssel.
1: Je luistert naar
2: Voorst Veluwezoom.
0: Onze regio. Jouw muziek.
1: Voorst Veluwezoom.

dan mis je toch wel de jaren 70 eigenlijk, hè? En jaren 80. Ja, zeker de jaren 80 muziek. Dit is toch wel mooi inderdaad. Matt Bianco en Don't Blame It On That Girl. 1988. En nummer 26 genoteerd. 10 weken in de hitparade. Prima hit. Prima hit. Matt Bianco. Andere waren Get Out Of Your Lazy Bed. Dat is een vreselijke plaat. Maar wel voor de ochtend inderdaad echt een wekker. Dat kwam net in 84 in de hitparade terecht. Good Times van Matt Bianco stond in 1988 in hitparade. Dan hebben we nog Just Can't Stand It. More Than I Can Bear. Prachtige ballad trouwens. 18e plaats. Hoogste positie van dit groepje. Matt Bianco. En Whose Side Are You On? Geweldig ook. Nummer 22 uit 1984. En Yeah Yeah uit 1985. Op nummer 27 allemaal bleef het een weekje of 5 tot 6, 9, 10, ja. Daar bleven een paar maandjes in het praten hangen, zeg maar. Heerlijke muziek uit de jaren 80 in ieder geval. Dat draaiden we hier nog een keer bij 100% vinyl op RTV 794 op woensdag. En op maandag doen we dat natuurlijk op, natuurlijk, voor twee uur zo. Zaterdag trouwens is er altijd nog een herhaling, voor als je het gemist hebt. Je kan natuurlijk alles on demand terugluisteren met de apps tegenwoordig. Ja, we hebben apps van zowel Voorst Veluwezoom als van RTV 794. En dat werkt feilloos. Dit programma staat er gewoon binnen een uur zometeen op. Dan kun je terugluisteren wat je wil. In de auto, gewoon via streaming. Dat gaat echt fantastisch. Maar goed, er is ook nog een herhaling op zaterdag tussen 7 uur 's morgens en 9 uur 's morgens. En toch is grappig, want toch heb ik daar ook weer luisteraars over horen praten. Ik kwam van de week weer iemand tegen. Ja, ik luister naar jou. Ik denk, stom verbaasd. Soms denk je wel eens van, nou, wie luistert er? Maar soms komen mensen uit verschillende hoeken en gaten. Dat je zegt, oh ja, dat is toch wel erg leuk. Hij zegt, ja, nee, maar ik luister echt naar jou. Als ik aan het klussen ben, de schuur, et cetera. Bijvoorbeeld op maandag of op woensdag. Dan heb ik hem lekker aanstaan, de radio. En nou, dat gaat prima natuurlijk. Nou, genoeg complimentjes voor mezelf, laat ik het zo zeggen. We hebben de volgende klaargelegd voor je. En dat is een Nederlands werkje. Nee, niet Nederlandstalig, maar wel uit Nederlands afkomstig. Nou, Nederland. Het is Volendam. Daar moet je toch vreselijk mee oppassen, of niet? Hier zijn de Cats met One Way Wind.

Zo, legt u ze de... Neem niet kwalijk. Ja, ik wist niet dat ze iemand meegenomen hadden om dat allemaal af te kondigen. Dat kan natuurlijk ook allemaal tegenwoordig. Dat waren de twee aardige jonge dames, zeg maar, in die tijd. De We Papa Girls Rappers. En dat nummer heette We Rule. Is dat leuk? Ja, nou ja, we draaien het maar eens een keer. Het is echt wel iets uit de jaren 80. De We Papa Girl Rappers was een Britse rapduo. Ik hou niet zo van rap eigenlijk. Ja, met kip. Dan vind ik een rap lekker. Maar gevormd door de zusjes Sandra en Samantha Lawrence. Het duo was eind jaren 80 en begin jaren 90 actief. Ze zijn vooral bekend geworden van een singeltje We Rule uit 1988. En die draaiden we dus net. Het stond ook inderdaad in de Nederlandse vaderlandse hitparades. En in Vlaanderen en de Ultra Top 50. Daar stond het ook allemaal in. Voordat ze tekenden bij Jive Records waren de zes zusjes achtergrondzangeressen bij Feargal Sharky. Nou, die kennen we natuurlijk ook. Sandra Lawrence die trad op onder de podiumnaam Total S... Total S, ja. Moet je uitspreken, Total S. Total S. En Samantha Lawrence als T.U. Tim. T.Y. Tim. De We Papa Girls Rappers en vooral bekend geworden van het singeltje We Rule. Dat staat er dus twee keer in de tekst. Dat is raar eigenlijk. Wij draaien nog eens een keer hier bij 100% vinyl. En dat vond ik leuk, om nog maar eens een keertje te draaien. Ik heb Nederlandstalig werk. Het is natuurlijk helemaal geen Pinkster als je dit gaat luisteren, maar... Op een mooie Pinksterdag, dat hebben we met de Pinksterafleveringen gezocht. Nergens te vinden. Ik pak een nieuw bakje voor deze aflevering. En wat zit daarin? Op een mooie Pinksterdag. Die zat dus niet in een Nederlandstalige bak. Die zat dus gewoon inderdaad in een algemeen bakje, zeg maar. En voor de luisteraars die denken, waar heb je het over? We hebben al ons archief. Dat zit allemaal in bakjes. En er zitten er ongeveer, nou ik denk zo'n 200 in zo'n bak. En één zo'n bakje is dan de uitzending van die dag. En wat we dan gedraaid hebben, dat zet ik weer achteraan. Zodat je dan weet wat je eigenlijk een beetje het laatste gedraaid hebt. En dan komt dat allemaal wel een keer aan de beurt. Maar we pakken iedere week een willekeurig ander bakje. Maar dat zit allemaal door elkaar. Gesorteerd onder letter D, zoals het heet. De D van diverse. Of de D van door elkaar. Maar ja, er zit soms ook nog wel Nederlandstalig werk. Dus we proberen het een beetje wel op land, zeg maar, te splitsen. Dat lukt niet altijd. Zoals nu ook weer vandaag. Want nou komen we op een mooie Pinksterdag tegen. André van de Heuvel en Leen Jongewaard. Ja, het is natuurlijk wel een klassieker, dames en heren. Ja, en dat is toch ook wel lekker. Het is uit de musical Heerlijk duurt het langst. Een mooie Pinksterdag.

0: Morgen kan ze zwanger zijn.
1: Het kan ook nog vandaag.

0: De tekst was van Annie M.G. Smit. De musical uit 1965. En dit was natuurlijk Leen Jongewaard en André van den Heuvel. En Op een mooie Pinksterdag uit 1967, dames en heren. En is dat leuk? Ja, dat blijft gewoon ontzettend leuk.
1: Het moment dat de naald het vinyl raakt. En jij je herinnering compleet maakt. 100% vinyl.

Ja, toen was hij weer afgelopen ook inderdaad. Ja, dat heeft met samen van die korte plaatjes inderdaad uit die tijd eigenlijk. Het was trouwens een golfplaat. Ik zal eens kijken of ik dat ook op Facebook kan zetten. In ieder geval op de website Letkins was dat van Jaco Lassane. En dat duurde me ook maar 2 minuten. Vandaar dat ik inderdaad niet op tijd klaar was met het klaarzetten. Ik heb op school gekregen bij muziekles. En dan mocht ik drummen. En ik heb op dit nummer van Letkins heb ik leren drummen. Ja, dat is wel heel erg grappig inderdaad. Ik heb er na een jaar niet meer achter een drumstel gezeten. Maar de gedachte was heel erg grappig. Want als ik dat plaatje hoor, denk ik, oh ja, dat was een school met muziekles. En dat was wel heel erg komisch inderdaad. 1971 trouwens, daar hadden we ook hits van Amarillo. Van Tony Christie. Zie ik even snel op het labeltje. Maar daarvoor een andere hit nog. En dat was eigenlijk qua tekst helemaal niet zo'n beste tekst. Dus luister maar. I did what I did for Maria.

0: nummer dat klinkt vrolijker dan het werkelijk is het natuurlijk. Hij schiet iemand neer omdat hij zijn vrouw verloren heeft. Het zal ook natuurlijk doodgeschoten zijn door iemand. Het is een beetje zo'n cowboy verhaal. Tony Christie inderdaad. Daarna had hij een grote hit nog met Amarillo. Dat was wat gezelliger, zeg maar. Maar deze is toch een soort wraakactie, zeg maar, wat hij bezingt. En het is allemaal nog in de vrolijkheid zelf ook. Hij staat op het hoesje inderdaad met een keurig net smoking aan. Met een grote vlinderdas. Het lijkt allemaal heel wat. Maar als je naar de tekst luistert, denk je, nou ja. Tegenwoordig wel heel erg zoals Amerika tegenwoordig ook in elkaar zit.
1: Elke week op RTV 794 en Voorst Veluwe Zoom. 100% vinyl met Martin Burgers.
2: Voorst Veluwe Zoom.

Elkie Brooks. En Pearl's the Singer uit 1977 was ze net geen top 10 hit. Nee, nummer 11 stond deze dame in de hitparade. En 8 weken in de hitparade in 1977, de zomer van 1977. Daarna met Lilac Wine, dat was de opvolger. Die kwam nummer 50 van de top 50 binnen. 1 week en toen was het klaar. Dus door dit plaatje is het net geen eendagsvlieg, maar dat was het eigenlijk natuurlijk wel. Elkie Brooks en Pearl's Singer hoorde je hier nog eens een keer bij 100% vinyl. Alex Harvey, To Make My Life Beautiful. Dit is prachtig.

klein hitje in 1984 redde deze dame van een eendagsvlieg. Ja, want dat ging niet helemaal geweldig eigenlijk dat verder in Nederland. Het was een zangeres met van zeer hoge kwaliteit. En wat dat betreft deed ze het in Amerika uitstekend. In Nederland kwam ze niet verder met Bette Davis Eyes op nummer 17. En stond 12 weken genoteerd. Wel een klassieker uit 1981. De zomer daarvan was dat een grote hit. Bette Davis Eyes en Kim Garnes. Het is van het album Mistaken Identity. Ze maken ook reclame op het hoesje voor twee andere albums. Onder andere St. Vincent Court en Romance Dance. Want deze dame had al albums volgezongen voordat ze in Nederland inderdaad dit plaatje ontdekte, zeg maar, in de hitparade. Wij vonden het mooi. Ze heeft later nog wel een plaat opgenomen met Barbara Streisand. Make No Mistake, He Is Mine. Dat werd helaas niks. En daarna heeft ze nog een heleboel andere pogingen gedaan. Met Kenny Rogers onder andere. Jill Johnson, Gene Cotton. Allemaal, ook duo's, zeg maar. Werd in Nederland niet beloond. Nee. Ja, jammer. Terwijl de dame albums volgezongen heeft. En ik heb zelf ook een album van deze dame. En is eigenlijk best gewoon een hele goede zangeres. En ook een heel leuk album. De andere hit trouwens was de Universal Song uit 1983. En we kwamen net in 1984 in het praat terecht op januari. Op nummer 40, twee weekjes. Dus ja, dat was inderdaad de redding eigenlijk van deze dame in Nederland. Althans, als eendagsvlieg. En dat verdienen ze eigenlijk ook niet natuurlijk. Nee. Ik heb muziek uit de jaren 60, The Kings. En The Kings, het originele singeltje Mona. Het piept en het kraakt, maar het is wel een heel aardige plaat. Uit 1966, hier is Mr. Pleasant.

Duitsland kun je het nog steeds horen op de radio. Ja, hier nu ook één keer. Niet zo vaak meer. In Duitsland zijn ze nog steeds gek op. Starship and We Built This City. On rock and roll. En we zijn aan het eind van dit programma. We gaan eruit met een hoop kabaal. En dat kabaal dat blijft even doorgaan. Want dit is eigenlijk ook nog wel weer een beetje kabaalplaat, zeg maar. De KLF en Justified and Ancient. Ja, Timmy Wynette zingt daarin mee. Geweldig. Stand by the Jams. Een hele fijne dag. En tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van 100% Vinyl.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Defensie heeft de eerste plannen bekendgemaakt voor de nieuwe megakazerne in Zeewolde. Er worden zo'n 7000 militairen ondergebracht van verschillende onderdelen van de landmacht. Er komt een schietbaan, een gezondheidscentrum en er kunnen helikopters landen. Defensie maakte de keuze voor Zeewolde eind vorig jaar bekend. Voor de plannen moet bijna 400 hectare landbouwgrond wijken. De nieuwe kazerne moet rond 2035 klaar zijn. Voor de grote brand in Hongkong eind vorig jaar zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd. Ze worden beschuldigd van doodslag, samenzwering en witwassen. In november brak brand uit in 7 wolkenkrabbers die werden gerenoveerd. Het vuur verspreidde zich razendsnel door de bamboestijgers die bij de renovatie werden gebruikt. Door menselijk falen weigerden de blussystemen. Bij de brand in Hongkong kwamen 168 mensen om het leven. De Nederlandse gasvoorraad is niet op orde, waarschuwt de GasUnie. De opslagen zijn op dit moment voor maar 19% gevuld. Een jaar geleden was dat rond deze tijd 50%. In oktober zou de gasvoorraad op 80% moeten zitten, maar de GasUnie is bang dat dat met het huidige tempo niet lukt. Gas is op dit moment duur, dus bedrijven kopen minder in. De GasUnie gaat in overleg met verantwoordelijk minister van Veldhoven om te zorgen dat er voor de winter voldoende gas is. Het treinverkeer tussen Amsterdam en Utrecht is stilgelegd. Een blikseminslag tussen Utrecht en Breukelen heeft een storing veroorzaakt. ProRail denkt dat die tot zeker 1 uur vanmiddag duurt. Vanwege de onweersbuien heeft het KNMI code geel afgegeven in onder meer Utrecht. Het weer dan, buien dus vandaag met kans op onweer. Tussendoor schijnt wel de zon regelmatig. Het wordt niet warmer dan een graad of 17. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Beren.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Het dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grootschalige aanval uitgevoerd op militaire infrastructuur in Rusland. Op 600 kilometer ten oosten van Moskou werd volgens president Zelensky een wapenfabriek bestookt met middellange afstandsraketten. Ook zijn op andere plaatsen in Rusland olieinstallaties geraakt. In totaal zijn volgens Rusland 6 mensen gewond geraakt. Oekraïne nam ook energievoorzieningen en schepen onder vuur in de door Rusland bezette stad Mariupol. 4 Indonesische militairen zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor zware mishandeling van een activist. 2 van de 4 worden het leger uitgezet. Het viertal gooide op een kruispunt in Jakarta zuur in het gezicht van activist Andri Yunus. Die verloor een oog en liep ernstige brandwonden op. Beelden van de aanval leidden tot geschokte reacties. Yunus leverde kritiek op de groeiende invloed van het leger op de Indonesische overheid. In Hongkong zijn 7 mensen en 2 bedrijven aangeklaagd voor de grote brand van eind november. 7 torenflats die werden gerenoveerd gingen toen in vlammen op. 168 mensen kwamen om het leven. De aanklachten in Hongkong variëren van doodslag en samenzwering tot witwassen. Het weer. Op verschillende plaatsen kan een stevige bui vallen, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon. Het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral in het binnenland buien en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendaal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendaal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendaal.nl.

0: Kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Eerder dan verwacht dreigt in Nederland een tekort aan elektriciteit. Netbeheerder Tennet denkt dat dit al in 2028 het geval kan zijn. Eerder was de verwachting dat het tekort pas in 2030 zou optreden. Dat dreigende tekort wordt veroorzaakt door de toenemende vraag. Steeds meer bedrijven stappen bijvoorbeeld over van gas op elektriciteit. Tennet adviseert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat onder meer om haast te maken met een subsidieregeling voor gascentrales. Deze kunnen elektriciteit produceren. Oekraïne heeft vannacht een grote drone- en raketaanval uitgevoerd op militaire doelen en olieinstallaties in Rusland. Bij een aanval 600 kilometer ten oosten van Moskou werden volgens president Zelensky middellange afstandsraketten ingezet. Oekraïne trof ook doelen in de door Rusland bezette Krim en de regio Donetsk. Marius Borg Heubu, de 29-jarige zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit, komt toch niet vrij. Zijn verzoek om bij zijn zieke moeder te kunnen zijn is afgewezen. Maandag oordeelde de rechtbank nog dat dat wel mocht, maar het gerechtshof vindt het risico op nieuwe strafbare feiten te groot. Heubu zit in voorarrest. Hij staat terecht voor 40 misdrijven, waaronder het verkrachten van 4 vrouwen terwijl ze sliepen. Zijn moeder, prinses Mette Marit, leidt aan longfibrose. Haar toestand is onlangs verslechterd. Rondom Utrecht Centraal zou het treinverkeer rond deze tijd weer op gang moeten komen. De afgelopen uren reden er veel minder treinen na een blikseminslag op het spoor. Het gebeurde tussen Utrecht en Amsterdam. Ook tussen Utrecht en Arnhem en Utrecht en Eindhoven raakte het treinverkeer ontregeld. Reizigers moeten nog rekening houden met vertraging, zegt de NS. Het weer. Op verschillende plaatsen een stevige bui, soms met onweer. Tussendoor ook geregeld zon en het wordt 16 tot 18 graden. Morgen vooral buien in het binnenland en dan opnieuw ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sport uit de Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur bij RTV 794 Sport.
4: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 3 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Het kabinet onderzoekt of pepperspray legaal kan worden voor mensen die gestolen.

0: gestalkt worden of die op een andere manier worden bedreigd. In Denemarken gebeurt dat al. Minister Van Wiel wil kijken of dat hier ook ingevoerd kan worden. Een algehele legalisering van pepperspray lijkt er niet te komen. Minister Van Wiel is bang dat burgers het dan tegen elkaar of de politie gebruiken, of dat het in handen komt van criminelen. De oud-partijvoorzitter van 50PLUS, Geert Dales, heeft een taakstraf van 80 uur gekregen voor belediging, smaad en doxing. In 2024 schold hij op station Sloterdijk een taxichauffeur uit op een racistische manier. Vervolgens plaatste hij berichten over die betreffende taxi, inclusief het kenteken, met het advies daar niet in te stappen. De 74-jarige Dales was lang actief voor de VVD, maar werd in 2018 partijvoorzitter van 50PLUS. 2 jaar later zegt de partijleden het vertrouwen in hem op, onder meer vanwege zijn autocratische stijl en grof taalgebruik. Het kabinet wil gemeenten dwingen om de taaleis voor mensen in de bijstand te handhaven. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie. Mensen die een bijstandsuitkering krijgen zijn verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen of om dat te leren, zodat ze beter aan werk kunnen komen. Ze moeten minimaal op het niveau komen van kinderen in groep 8. Nu controleren gemeenten niet of nauwelijks op die taaleis. Als dat niet verandert, dreigt de minister te snijden in het bijstandsbudget van een gemeente. Marius, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, mag niet de gevangenis uit. Hij had een verzoek ingediend om zijn ernstig zieke moeder te mogen bezoeken, maar dat is afgewezen. Marius wordt beschuldigd van 4 verkrachtingen en tientallen andere misdrijven. Hij zit nu in voorarrest. Het weer, een zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms ook met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen nog een bui, vooral in het binnenland. En het wordt ook dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

0: Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.
1: Iedere zaterdag en zondagmiddag is het tijd voor Sportnet Regio. Live verslag van wedstrijden, nabeschouwingen en interviews komen hier aan bod. Luister dus elke zaterdag en zondag vanaf 2 uur RTV 794 Sport.
2: Kan hij schieten? Ja! Ho, ho, ho, ho. Wat een geweldige goal!

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

Hallo, mijn naam is Harry Mulder. Vanwege andere verplichtingen kan ik deze week geen normale uitzending van Infomix maken. Maar hoort u een muzikale mix.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 4 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Een undercoverjournalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van twee jonge dealers. Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Wouter Koolmees, tijdens de coronacrisis minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zegt tegen de coronacrisis...

coronacommissie dat sommige zaken fout zijn gegaan. Maar hij vindt dat veel betrokken ministers het heel goed hebben gedaan. Koolmees vertelt dat er steeds meer spanningen ontstonden bij discussies over maatregelen. Zoals bij het besluit over de avondklok. Koolmees had daar veel buikpijn van, zegt hij, maar stond er wel achter. Over de steunpakketten voor bedrijven zegt Koolmees dat ze rust hebben gecreëerd. Hij is ook trots dat de werkloosheid na corona laag was. Het Mauritshuis in Den Haag mag 25 kunstwerken uit de collectie van Abraham Bredius houden. De erfgenamen eisten de werken terug omdat het Mauritshuis ze niet permanent tentoonstelt. Maar van de rechter hoeft dat niet. De erfgenamen gaan in beroep. Tellen Griekspoor heeft de tweede ronde van de Libema Open bereikt. Hij won op het gras van Rosmalen in 3 sets van landgenoot Botik van de Zandschulp. De wedstrijd werd vanwege regenval gisteren onderbroken en vandaag afgemaakt. Ook Thijs Bogaert is door naar de tweede ronde. Hij won in 3 sets van de Chinees Wu. De 17-jarige Bogaert werd met een wildcard toegelaten tot het grastoernooi. Bij de vrouwen verloor Suzanne Lamens in 3 sets van Anastasia Potapova uit Oostenrijk. Het weer, zonnige periode, afgewisseld met stevige buien, soms met onweer. Het is ongeveer 17 graden. Ook morgen buien, vooral in het binnenland. Het wordt dan ook een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.

0: Ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De kans op extreem hoog water voor de Nederlandse kust is in ruim 100 jaar tijd 4 keer zo groot geworden. Dat schrijven onderzoekers in een wetenschappelijk vakblad. Stijging van de zeespiegel door klimaatverandering is één van de grote oorzaken. Maar ook bodemdaling draagt bij aan de risico's. Hoge waterstanden hoeven niet direct te leiden tot overstromingen. Nederland heeft veel maatregelen genomen om het land te beschermen. De wetenschappers noemen de metingen die zij doen vooral belangrijk om te bepalen of die maatregelen nog genoeg zijn. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens tv-opnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. De Groot heeft aangifte gedaan bij de politie. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie, bestemd voor het front met Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een

andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. De geplande grote onderhoudswerkzaamheden aan wegen in Noord-Nederland worden mogelijk geschrapt. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt niet aanbesteed omdat er niet genoeg geld is. Dat betekent dat bijna 100 kilometer asfalt niet wordt vervangen. En verder wordt het onderhoud aan bijna 100 viaducten uitgesteld, zegt Rijkswaterstaat tegen RTV Noord. Tot 2038 is er een tekort van ruim 34 miljard euro voor onderhoudsprojecten van Rijkswaterstaat. Ook op andere plekken in Nederland wordt onderhoud aan wegen daarom mogelijk uitgesteld of geschrapt. Het weer, geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met onweer. Vanavond en vannacht vaker droog en ongeveer 10 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: test, test. Ja, hij doet het. Ja, ik laat maar beginnen met verontschuldigingen. Toch? Want vorige keer heb ik niet getest, vorige week. En toen bleek dat er nog in een programma van een jaar eerder in de buffer zat. Toen hebt u kunnen luisteren naar de uitzending die we gemaakt hebben vanuit Alpe d'Huez. Een jaar geleden dus. En natuurlijk ook verontschuldiging aan onze gasten, samen met Mansour. Ja, sorry dat het ja, niet voor niks was, maar het was een keer oefenen, zou ik maar zeggen, toch?
1: Geformuleerd.
0: Sorry?
1: Dat heb je netjes geformuleerd.
0: Heb ik netjes waarom hoor ik eigenlijk niks? Ik hoor niks op de kop, op de microfoon.
1: Hoe kan dat? Dat moet bij jou zijn.
0: Nou, ga ik even naar zoeken. Geen knopjes ingedrukt?
2: Nou, bij mij brandt een oranje lampje.
0: Ja, en daar?
2: Bij meneer Mansour niet.
0: En nu dan? Hebben we nu wel geluid?
1: Nee.
0: Ook niet. Nou, het zit ons weer niet mee dit keer.
3: Techniek is lastig.
0: Ja, nou doet hij het wel. Ja. Ja. Een ander microfoon. Ja. Nou, we hebben toch net hebben het geprobeerd buiten de uitzending en toen ging het. Maar,
3: ja.
0: Nou ja, Han van der Pol zit tegenover me. Ja,
2: ik heb de microfoon voor Casper.
0: Ja, dat is
2: de jongste bediende.
0: En Casper die zit er ook bij, want we hebben alle namen genoemd. Casper Voskamp is onze gast en meteen stage lopen voor deze middag op deze woensdag.
2: Ja, hij heeft ook al vragen voor
0: 10 juni en hij heeft vragen.
3: Ja. Bijzonder.
0: We gaan even kijken waarom die microfoon er dan niet doet. Goed, daar komen we zo op terug. We gaan eerst even praten over wat hebben we vanmiddag in het programma. We gaan luisteren naar twee gasten. Samir Mansour van de VVD, de nieuwe, het nieuwe raadslid. En ja, hartelijk welkom in de studio.
3: Ja, nog raadcommissielid, maar binnenkort raadslid.
0: Ik wou net zeggen, dat gaat veranderen.
3: En 29 juni.
0: 29 juni. En de reden daarvan is dat VVD'er Erik Steijman op een NAVO-missie gaat naar Duitsland. Heb ik begrepen.
3: Nou ja, daar is Frits voor in de plaats gekomen.
0: Daar is Frits voor in de plaats. Ja, maar goed, dat is een hele verschuiving.
3: En dan gaat, als het allemaal goed gaat, dan is Peter wethouder en dan schrijf ik inderdaad.
0: Het is nog steeds ingewikkeld, hè?
3: Ja.
0: Handig is ja.
2: Als je nu een paar keer hebt gehoord, dan moet het toch al landen.
0: Ja. Dus, wanneer?
2: Maar meneer Mansour heeft er wel zin in, dus ja, dat zie ik al in zijn gezicht. Dat, ja, dat is ook leuk.
0: En daar gaan we het over hebben. En we gaan het hebben over het raadslidmaatschap, het commissielidmaatschap. We gaan het hebben straks met Gerrion Munster van Gemeente Belangen Boerenpartij over zijn nieuwe functie. Want hij is ook toegetreden tot de raad en de commissie, zou ik maar zeggen. En daar gaan we het ook over hebben. Dat komt door de uitbreiding van het aantal zetels in de raad bij Gemeente Belangen Boerenpartij weer.
4: Ja.
0: Het is allemaal verschuivend. En dan komt straks natuurlijk nog wel weer bij dat als er nieuwe wethouders zijn, of in ieder geval één nieuwe wethouder komt, want dat zit er wel in natuurlijk, dat er dan weer van alles verandert. Dus het is nog steeds een ongoing process, heet dat ook.
3: Natuurlijk geef je als politieke partij een eigen kleur aan je regeerperiode.
0: Dat
3: zijn wij ook van plan.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Goed, nou, voor de rest, we hebben gevraagd om aan onze gasten om muziek mee te nemen. Dat is ook gebeurd. Ella Fitzgerald gaan we zo draaien voor Samir. En op zijn verzoek zit Louis Armstrong is ook meegekomen, zou ik maar zeggen.
3: Tuurlijk.
0: En we hebben Sierra Madre van de Schutzenjäger uit Zillertaal. En die draaien we straks voor Gerion. Daarnaast hebben we dan nog wat muziek, gewoon algemene. En we kijken nog even terug naar de ontwikkelingen op AkzoNobel-terrein. Want niet dat er echt nieuwe ontwikkelingen zijn, maar we maken er even een beetje een overzichtje van wat er allemaal gebeurd is. Dat dus. Nou, als we dat allemaal gehad hebben, dan is het 6 uur ondertussen. En dan kunt u weer naar de reguliere uitzending luisteren van... Hallo?
3: Ja.
0: Nou doet jouw microfoon het weer niet. Oké, hier is iets geks aan de hand. We gaan eerst maar even muziek draaien, want dit moeten we eerst even oplossen. Unbind, Yusuf. Eloy Yusuf.

0: Dat was Eloy Youssef. Hij was de liedzanger van Kensington. Kensington was een hele interessante groep die vooral wat gedragen muziek maakte. En hij is voor zichzelf begonnen, een beetje klassiek getint. En hij is voor zichzelf begonnen en het gaat hartstikke goed met hem. Dus ja. Als u denkt, dat geluid ken ik, Kensington was het. Ja.
1: Kent u dat, meneer Mansour?
2: Ja, ken ik wel.
1: Ja? Ja. Die mooie naam van u, waar komt dat vandaan?
2: Uit Libanon.
1: Libanon?
2: Ja.
1: Vertelt u.
2: Mijn vader komt uit Libanon. Sorry, kom nog wat even dichterbij. Ja. Ja. Mijn vader is daar geboren en die is in 1954 is die naar Europa gegaan. Huh? En daar ook gebleven.
1: En moeder?
2: Nederlands.
1: Nederlands. En wat betekent het Mansour?
2: De overwinnaar.
1: Kijk, nou, dat is wel een prachtige naam, toch?
2: Zeker weten.
0: Zeker voor een politicus is dat wel mooi.
1: Maar even zeg maar de harde gegevens. Waar bent u gegroeid? Opleiding of wat u kunt vertellen wilt?
2: Nou, ik ben geboren in Amsterdam.
1: Ja.
2: En toen ben ik, toen 3 was, verhuisd naar Amersfoort. En okay. Daar heb ik mijn jeugd doorgebracht. Daar ben ik gaan studeren in Wageningen.
1: Ja.
2: Daarna weer terug naar Amsterdam. En eigenlijk in het Gooi gewoond gedurende 30 jaar.
1: Zo.
2: In de financiële sector gewerkt.
1: Even terug naar dat Wageningen. Wat voor studie?
2: Bosbouw.
1: Bosbouw. Wat is dat bosbouw?
2: Bosbouw met bomen telen, hout oogsten, plankjes maken, bos onderhouden. En weet hoe een bos groeit. Dus daar kan ik me helemaal uitleven hier in deze omgeving, toch?
1: Kent u de achternaam rooien hier? Veel?
2: Nee.
1: Komt van de bomen rooien.
2: Oké. Okay.
1: Die rooide de bomen op de landruggen.
2: Ja. Nou, mooi. Daar is voldoende boom aanwezig, toch? Ja.
1: Maar doet u daar nog wat mee met die opleiding?
2: Op dit moment niet zo heel erg veel. Maar ik heb ooit is er een project geweest van Goois Natuurreservaten over het kappen van bos voor heide. Mm-hmm. En daar ben ik toen actief geweest voor de buurtvereniging. En dat hebben wij toen wel tegen weten te houden op inhoudelijke gronden. En een beetje op procedurele gronden. Dus dat was ook al een beetje politiek.
1: Ja, toen kregen we de smaak te pakken voor de politiek.
2: Onder andere, ja.
1: Ja. Ja. En dat is, was u daar al politiek actief?
2: Nou, ik ben in mijn werk altijd bezig geweest met sectoren die toch wel te maken hebben met energie, utility, telecommunicatie. Dus daar zit altijd een politieke factor zit daar wel bij.
1: Ja, toch wel?
2: Ja, zeker weten, ja.
1: Maar utility, wat is dat?
2: Utilities, dat zijn nutsbedrijven. Dus dat zijn waterbedrijven, zijn energiebedrijven, distributienetwerken.
1: En hoe staat dat met de bossen in Nederland?
2: Hoe het met de bossen? Nou, er is steeds minder bossen. Tenminste, er wordt steeds meer bebouwd. Uiteindelijk is er vergelijking met een eeuw geleden is er meer bos dan er voorheen was.
1: Ja, zeker.
2: En klimaatverandering zorgt onder andere ook dat een aantal bomen het wat lastiger hebben. Bijvoorbeeld de beuk.
1: Ja, je hebt wel inheemse bomen, uitheemse, zeg maar.
2: Dat klopt. Maar de inheemse beuk heeft het lastig.
1: Ja, toch wel?
2: Jawel. Ja.
1: Maar temperatuur? Of
2: de droogte.
1: Oh, de droogte. Oh, oké. Okay. Ja. Nou, interessante kost, toch?
2: Ja, ik krijg zomaar onverwachte vragen over een terrein waar ik lang niet bekend ben geweest.
1: Nou, nou, dan toch maar even naar het terrein wat wel bekend is. De politiek. We kennen u van de cursus Politiek Actief.
2: Ja, dat klopt.
1: Is zich aangemeld bij de VVD. De VVD-keuze?
2: Nou, ik ben altijd een liberaal geweest. Voor mijn activiteiten die ik de afgelopen jaren gedaan heb, heb ik gezegd van nou, ik wil politiek neutraal zijn. Mm-hmm. Maar op een moment denk je van, nou, ik wil toch wel terugdoen met alle kennis en ervaring die je hebt. Naar de omgeving waar je voor werkt. En toen heb ik gezegd van, nou, meld me maar aan. En dat is dan een hele sympathieke club waar ik het goed mee kon vinden vanaf het begin.
1: Ja.
2: En die klik is er nog altijd.
1: Ja, ook belangrijk, hè? Een goede klik.
2: Zeker weten, want politiek is niet alleen formeel, het is heel veel informeel.
1: Oh, dat vindt hij ook wel, ja. Dat is wel echt ook een mensgerichte, zeg maar.
2: Zeker weten, ja.
1: Nou ja, volgens mij in de college, of in de college zeg ik, in de raad is het ook al een goed samenwerken met elkaar. Dus.
2: Ik denk dat wij redelijk vriendelijk en beschaafd met elkaar omgaan.
0: Dus dat hoort toch ook zo in de college?
1: Nou ja, je hebt taakgerichte mensen en mensgerichte mensen. Nou, ik denk dat meneer Mansour dan toch in de laatste zit. Toch wel mensgericht, denk ik toch wel.
2: Zeker
1: ja, je hebt
2: weten,
1: ook een taak,
2: met een stukje
1: maar...
2: inhoud.
1: Dat ja, dan... nee, dat begrijp ik
2: ja. wel. Ja, maar niet alles is meteen duidelijk. Dus als je niet communiceert met elkaar, dan blijf je in misverstanden zitten. Dus ik probeer wel mensen af te stappen.
1: Oké. Is er nog iets een specifiek thema dat u zegt, nou, dat wil ik echt op gaan pakken binnen die VVD? Binnen de, nou, neem aan dat jullie zo de coalitie gaan vormen met de gemeentebelangen, boerpartij.
2: Nou, dat is wel de bedoeling, ja.
1: Ja, ChristenUnie-SGP?
2: ChristenUnie-SGP,
1: ja. Maar gaat u nog in een thema zich inzetten dat je zegt, nou, dat zou mooi zijn?
2: Nou, daar... wat wij doen binnen onze fractie is dat wij elkaars expertise inbrengen. Mm-hmm. En het is een enorme wisselwerking met elkaar. Dus het is niet zo dat ik een bepaald terrein claim. Maar goed, ik ben wel actief geweest in de financiële wereld. Dus dat is iets wat ik meeneem. Iedereen neemt natuurlijk wat van buiten mee. Dat is het leuke van deze club. Ja. Lokale ervaring, ervaring in de wereld buiten ons, in de provincie, centrale overheid. En dat geeft een hele vruchtbare mix in onze club.
1: Ja. Kasper, je had ook wel vragen.
3: Ja, wat verwacht u van het volgende college?
2: Dat wij goed werk leveren voor de inwoners. En dat we een open communicatie hebben met elkaar. Die basis lijkt er wel te zijn. En dat geeft vertrouwen naar de toekomst toe. En ik denk ook, zoals wij met elkaar dan omgaan, maakt dat ook toegankelijker voor de inwoners.
1: Hoeveel zetels hebben jullie bij elkaar? Nou, denk ik zo, die drie. Dat zijn er aardig wat nog.
2: 11.
1: 11, hè, ja. Ja. Dan heb je een grote groep, ja.
2: Een grote groep. Ja.
1: Je had wel een leuke vraag voorbereid. Van ja, je bent nog maar kort misschien bezig in die politiek, maar iets met de voorbereiding had jij nog.
3: Oh ja, wat was het? Oh ja, hoe bereidt u zich voor op een commissie?
1: Ja, een raadsvergadering.
3: Op een raadsvergadering. Ja.
2: Of een raadscommissievergadering, want de raadscommissie wordt inhoudelijk heel veel besproken.
3: Ja.
2: Maar er zijn stukken die je hebt, daar lees je jezelf op in.
1: Digitaal of papier?
2: Digitaal. We hebben allemaal een iPadje digitaal gekregen van de gemeente.
1: Ja.
2: Een heel goed iPadje, dus daar kan je heel helder op lezen.
0: Dat spaart ook heel veel bomen, hè, dit?
2: Ja, ja, zeker.
0: Ja, ik roep er zo wat, maar...
1: Oh, hij is heel raak.
2: Ja, maar je bent heel actueel.
1: Geniaal.
2: Ja, geniaal, dat moet wel even bevestigen.
1: Ja.
2: En je leest de stukken door. En je kan heel erg verdiepen in alle stukken, tot elke regel lezen. Mm. Maar je moet zorgen dat je de essentie begrijpt.
1: Maar hoe doe je dat dan?
2: Ja, gewoon lezen.
1: Nou, hij vindt wel hetzelfde. Hij moet altijd heel veel huiswerk doen.
2: Ja, maar ik ben van huis uit gewend om hele grote stukken, contracten en zo door te lezen. En dan zit er toch, leer je dat er een bepaalde opbouw in zo'n contract zit.
1: Ja,
2: in zo'n stuk. Je weet dat er een aantal verplichte nummers in zitten, een aantal van die analyserapporten.
1: Ja.
2: En dan kijk je naar de conclusie. En je gaat kijken van waar zitten de dingen waar ik nog wat op kan sturen. En de raad is natuurlijk een controlefunctie, maar geen uitvoerende functie. Dus
1: ja.
2: Ik moet, en dan zijn er politieke dingen van hoe ga je ermee om? Dus dan spreek je met een wethouder of je spreekt met een ambtenaar om voor verduidelijking te zorgen. En dan bepaal je standpunt of je stelt vragen dan in de raadscommissie of in de raad. En dan heb je een politieke stellingname.
1: Ja.
2: En dat is dan eigenlijk het proces wat je elke keer doet.
1: Nou, we hebben dit soort gesprekken even, gewoon een goed gesprek even van, nou, hè, wie is meneer Mansour nou, samen Mansour.
2: Ja.
1: Zit u nog ergens in een vereniging? U bent hier komen wonen, in Wapenveld, begrepen.
2: Ja.
1: Heeft u nog hier netwerken dat u zegt, nou, daar zit ik goed in? Of?
2: Nou ja, we zijn lid geworden van de Bridge Club. Ja, dus je kent dan wat...
1: Dat is een grote club.
2: Dat is een grote club, dus... En regionaal, wat iedereen hopt dan ook nog tussen de verenigingen door. Dus mensen die hadden, die in Heerden enzovoort.
1: Mm-hmm.
2: En in Wezen geloof ik ook nog.
0: Een beetje strategisch denken is dat, hè? Weet je niet, toch?
2: Jawel, dat is goed voor de hersens. En als je oud wordt, dan oog je nog een beetje fris. Tenminste, dat is de bedoeling op lange
0: termijn. Dat is de bedoeling, ja.
1: Wordt druk bezocht, hoor, die Bridge.
0: Ja, zeker.
2: Dat doe ik. Nou, goed, ik ben... Op een of andere manier rol je van de ene... Het is een overzichtelijke gemeente, dus je rolt van de ene netwerk in. Het politieke werk zorgt er wel voor dat je er toch wat dieper in duikt. Ik heb biertjes getapt bij de Oranjefeesten, wat ik een erg leuk gebeuren vond.
1: Kijk.
2: Dat is heel belangrijk.
1: Was u ook in Vezen?
2: Nee, ik was niet in Vezen. Oh. Dat zat Peter al met Joop en die...
1: Ja.
2: Hebben daar een gezellig weekend gehad.
1: Ja, nou, mooi toch? Ja, er wordt een kruisbestuiving, is dat heb ik begrepen, hè, door een vereniging.
2: Ja.
1: Heerden helpt dan Vezen en andersom.
2: Ja, dat klopt. Ja.
1: Ja. Okay. Ja, dan leer je ook heel veel mensen kennen. Dus,
2: we borrelen elke keer in de Heerd. Nou, dan kom je ook altijd veel mensen tegen. Het is verrassend hoeveel mensen je tegenkomt in de Heerd.
1: Borrelen en niet. Wat is dat?
2: Nou, we hebben al één keer in de week voor een vergadering. hebben wij... nee, dat is heel gezellig, dat weet jij toch ook, Haye. dan hebben wij een serieuze vergadering met leden. En ja. dan kunnen leden inbrengen van hoe zij tegen thema's aankijken. Wij informeren leden over hoe wij in bepaalde onderwerpen zitten. En als het serieuze gedeelte met koffie voorbij is, dan drinken we meestal een biertje.
1: Ja, dat schept ook een band.
2: En dat schept zeker een band. En je ziet mensen binnenlopen van andere partijen. En sommigen gaan aanzitten, de meesten gaan wel aanzitten. En dat is ook belangrijk.
1: Nou, ook daar zie je denk ik wel veel mensen. Biljarten zijn ze daar vaak.
2: Zangverenigingen.
1: Schieten je dan toch wat even aan?
2: Ja.
1: Nou, dat is een goeie. Oké. Okay.
0: Ja. Mogen we het ook nog even over de hobby's hebben? Buiten bier drinken en muziek. Kunnen we het ook over muziek nog hebben? Of niet?
2: Ik speel een beetje piano. Op een verloren moment. En dan vleugels staan. Maar het wordt een beetje ondergebruikt. Ik probeer te jagen. Ik heb wel mijn jachtvergunning. Maar er is nog niets van gekomen. Maar dat hoop ik dat dat de komende tijd verandert. Ik heb een jachthond. En daar wandel ik heel erg veel mee. Nou, in deze omgeving is dat geen straf, om het zo te zeggen. Nee. Ik doe veel in mijn tuin. Best wel een tuin. Ik lees ook heel veel over van alles. Politiek en zaken. Dus ja, dat doe ik ook. En ik kook graag. Mijn vrouw kookt beter. Maar ik schijn toch redelijk te koken. Dus is de dag al snel voorbij.
1: Okay. Oh, verlievelingsgerecht om te maken?
2: De specialiteit van mijn vrouw is dat zij extreem goede rijsttafels kan maken.
0: Oh, kijk.
2: En dat is beter dan elk restaurant hier in de buurt.
0: Kijk.
2: Daar kan ik alleen maar haar complimenten over geven. Ja. Dus buiten eten is met name voor het gemak, maar niet altijd voor het lekkere eten.
1: Nou, mooi compliment toch?
2: Zeker weten.
0: Gaan we nog even terug naar de muziek, want dat bruggetje moet ik toch vasthouden op de een of andere manier. Ik weet niet hoe het komt, maar het komt zo muziek aan, dus we zullen het over moeten hebben.
2: Ja.
0: En welke muziek? Waar luistert u het liefst naar?
2: Ik luister naar een heel breed spectrum.
0: Ja.
2: Traditioneel jazz, Franse chansons, klassiek. Moderne indie rock, Golden Earring uit mijn tijd, Queen.
0: Okay.
2: Dat is uit mijn tijd geweest. Ja, weet het, je hebt daar heel veel variaties uit die popwereld. Ik ben iemand van de opgegroeid in de jaren 70, dus dan kan je het genre wel napluizen.
0: Ja. Komt me bijna bekend voor, zou ik zeggen.
2: Ja, zeker. En dan zie je er toch nog zo jong uit.
0: Ja,
1: we gaan nu Golden Earring draaien.
0: Nee, absoluut niet.
2: When the lady smiles.
0: Ja, zoiets, ja. Nee, er staat op het lijstje, stond het bij mij, en er staat er nog steeds. Summertime van Ella Fitzgerald.
2: Ja.
0: Waarom deze?
2: Waarom deze Summertime? Het is, dit seizoen is de zomer.
0: Ja.
2: En the living is easy. En dat klopt wel met, met de regio waar ik nu woon. Het is bijna paradijselijk.
0: Ja.
2: Ik geloof dat heel veel mensen niet weten hoe mooi je hier kan wonen. Het is een prachtig landschap.
0: Zullen we daar dan maar naar gaan luisteren?
1: Ja, mooie woorden.
2: Ja.
0: Hebben we nog verder een afsluitende tekst? Heb jij die nog in gedachten?
1: Afsluitende tekst? We wensen meneer Mansour alle beste en succes met je politieke keer. En we hopen u nog vaak te spreken.
2: Nou, dat kan zeker.
1: Ja.
2: Dus kijken naar uit weer bij jullie
1: en u kent u
2: in de kelder te komen.
1: Nou, of u ziet ons in het gemeentehuis. Dan,
2: dat is ook. Jullie zijn van harte welkom.
1: Nou, dat is goed. Dank je wel.
2: Ja.
0: We gaan ondertussen luisteren naar Ella Fitzgerald en Louis Armstrong. En zoals gezegd, Summertime and the living is easy.

De muziek van Errol Fitzgerald en Louis Armstrong. Op verzoek van Samir Mansour van de VVD. We gaan zo praten met de volgende gast. En dat is Gijon Munster van Gemeente Belangen Boerenpartij. En hij, ja, hij is ook nieuw in, na de verkiezing ook nieuw. Ik weet niet in de commissie, maar goed, daar gaan we het zo over hebben. In ieder geval in de gemeenteraad. Want we hebben al die nieuwe leden van de raadscommissies, die hebben we uitgenodigd. Sommigen zijn al langs geweest en sommigen komen nog. Daar willen we u even mee kennis laten maken. Maar eerst, voordat we daarmee gaan praten, eerst nog even muziek van Eric Clapton. It's Born in Time. Brengt hij nog dingen uit? Ja. En ook een hele mooie, vind ik zelf. Erik Zing, Born in Time.

0: een lijstje bij Spotify. En dat heet dan Release. Daily Release, geloof ik. Of Weekly Release. En daar kom je dit soort muziek ook tegen. Dus voor de liefhebbers en voor de mensen die Spotify hebben, ga daar kijken. Want dan iedere week doe je weer nieuwe inspiratie.
1: Ik zou nog een verzoeknummer binnenkrijgen van nieuwe luisteraars. De Brakenziek.
0: Oh, ja.
1: Ik heb nog niks gezien.
0: Nee, ja.
1: Wordt niet.
0: Je weet het niet, hè.
1: Maar goed. Welkom aan de nieuwe gast hier.
0: Ja, ik wou net zeggen. Ja.
1: Geon de Minste.
2: Ja, goedemiddag.
1: Ja. De gemeente Belangenboerenpartij.
2: Ja, klopt. Klopt, ja.
1: Nou, leuk dat u hier bent. Mogen we u zeggen of jij?
2: Ja, nou, maakt niet uit. Ja. Zeg maar jij.
1: Mooi bij de roepnaam.
2: Nou, makkelijk houden, hè?
1: Ja, zeker.
0: Volgens mij is hoe toegankelijker de partijen, hoe eerder je... Of ga ik nou te ver? Hoe eerder je tutoieert.
1: Ja. Nee, wij beginnen altijd eerst met het u.
0: Ja. Maar het is vaak wel heel kort.
1: Ja, maar dat zegt meer over de persoon gewoon.
0: Ja, denk het wel.
1: We hebben net even met elkaar kennis gemaakt. Dat gaat vrij vlot dan.
2: We zijn hier toch in Heerde.
1: Ja, precies. Ja, toch?
2: Ja, toch.
0: Ja. Ja.
1: Maar in de raadzaal doen jullie het wel, echt u, hè? Via de voorzitter.
2: Ja, dat klopt. Maar ik denk dat dat ook bij een gemeenteraad hoort.
1: Ja.
2: Dat moet je ook niet wijzigen.
1: Maar goed.
0: Dan ben je ook autoriteit, hè? Dan ben je ook toch wel...
2: Ja, maar het is ook heel breed en er zit van alles bij. En je moet dat gewoon netjes houden en zoals het hoort. En ja, dat is één keer zo en dat moet je zo laten. Dus, het is ook een stukje beleefdheid.
0: Ja. Zeker.
1: Maar je vertelde van, we zitten hier in Heerde. Vertelt u wat over uzelf als u wilt?
2: Ik ben Gerion van Munsterdam. Ik ben geboren in Heerde. Mijn leeftijd 53 jaar. En geboren in Heerde en opgegroeid in Heerde. Ik heb altijd gewoond tegenover de speeltuin aan de Brandstraat. Daar ben ik geboren.
1: Oké. Okay.
2: Dus ja.
1: Wat is dat voor wijk, Brandstraat?
2: Brandstraat, dat is ook bij de Plussen en dan iets naar achter toe tegenover de speeltuin.
1: Oké. Okay.
2: Daar is...
1: Het is toch een hele grote speeltuin, toch?
2: Dat is een vrij grote speeltuin, ja.
1: Maar
2: ja.
1: Was die er toen al? Of,
2: Ja. Dat heette toen de Kindervreugd. Dus dat was... een hele mooie speeltuin.
1: Het is een mooie wijk, is dat?
2: Jazeker, ja.
1: Heb je al veel stemmen daar gekregen?
2: Ja, dat denk ik wel. We hebben overal natuurlijk wel aardig wat stemmen gekregen. Maar...
1: juist antwoord.
2: Dus, daar zijn we natuurlijk ook heel blij mee. En daar moet ook iedereen voor bedanken.
1: En, u bent hier in Heerde dan opgegroeid. Hier naar school gegaan. Ja. Daarna nog opleidingen verder.
2: Ja, ik heb altijd op de Emma-school gezeten. En daarna opleiding installatietechniek. Dus na die tijd bij een ketelfabrikant nog gewerkt. Interras. En na die tijd eigenlijk de stap gemaakt om voor mezelf te beginnen.
1: Oké. Okay.
2: Ja, ja.
1: Maar hoezo? Wat is dat een voordeel voor jezelf beginnen? Ten opzichte...
2: Ja, kijk, je moet dat niet... Je moet ondernemerschap doe je omdat je ondernemer wil zijn. En niet om op voorhand te zeggen, ik ga daar een hoop geld aan verdienen. Dat zie je dan later wel. Maar je moet gewoon... Ja, je kunt je eigen dag indelen. Je kunt je eigen plan doen. Ja, en dat is, ik denk dat dat het voornaamste is om voor jezelf te beginnen. En ja, het is natuurlijk wel mooi dat je daar wat mee verdient. Maar dat zie je dan later wel. Het moet
1: precies.
2: Niet de drijfveer zijn om voor jezelf te beginnen.
1: En dat is goed uitgekomen dan?
2: Jawel, prima. Jawel,
1: volgens mij hebben we werk genoeg.
2: Ja, we hebben werk genoeg. En dat ze alleen de installatietak, dat doen die jongens nou bij mij. Dus daar bemoei ik me eigenlijk niet meer mee.
0: Okay. Is dat ook de activiteit, zeg maar, installatiewerk of ook nog specialiteit?
2: Nee, installatiewerk, gespecialiseerd in duurzame energie.
0: Okay.
2: Dus, en technische groothandel, dus wat ik heb opgezet.
1: Ja.
2: Nou ja, en dan naar de winkelplaza om ondernemers te helpen die een winkeltje willen beginnen en die we ondersteunen.
1: Okay.
2: Ja.
1: Nou, dat
2: is ook heel belangrijk.
1: Ja, zeker. Ja. Volgens mij kunnen we hier aan de slag blijven.
2: Ja.
1: Met al die nieuwe huizen, wat er ook wat er allemaal komt. Nou, geweldig toch? Ja. Nou, mooi om te weten. Dan bent u toch de politiek ingegaan. Of zeg ik toch weer u, hè? Goed. Ben je in de politiek ingegaan bij de gemeente van de Partij?
2: Ja.
1: Een bewuste keuze voor die partij?
2: Ja, dat is eigenlijk wel een bewuste keuze. Omdat het een partij is. En wat ik eigenlijk belangrijk vind, dat je tussen de mensen staat. Gewoon bent. En gewoon echt... Ja, de mensen probeert te helpen, waarop eigenlijk een gemeente voor bedoeld is. Je kunt niet overal ja zeggen en alles maar doen wat de mensen willen. Dat lukt ook niet, kon dat maar. Maar ja, onnodig, moeilijk. En ik denk dat je altijd tussen de mensen moet blijven staan. Dat heel duidelijk bij deze partij ook naar voren komt.
1: Ja. Heeft u die cursus politiek actief gedaan of niet?
2: Ja.
1: Ja, hè?
2: Ja, ja.
1: En ja. Zo ook in contact gekomen met... ja, dat was toen een mogelijkheid om met alle partijen kennis te maken.
2: Ja, dat klopt. Ja, ja, ja, ja. Daar zijn ook wel goede gesprekken uit voortgekomen. Okay. Maar heel veel mensen kende ik natuurlijk al wel.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Was dat nog in de tijd van Wim de Weert? Of is het bij Bertus Dokter?
2: Nee, bij Bertus Dokter die ik natuurlijk goed ken. En ik begin nooit maar zo ergens aan. Je moet er ook tijd voor hebben. En je moet daar ook... het is niet zomaar iets natuurlijk. Ja. Hè?
0: Nee.
1: En... zijn jullie een grote fractie geworden? Hè?
2: Ja.
1: 6 personen. Je bent commissielid, dan ondersteun je raadslid.
2: Ja.
1: En
2: ja.
1: Is er dan nog een onderwerp dat je zegt... nou, dat vind ik dan echt leuk om daarin te bijten, zeg maar, de komende jaren?
2: Nou, dat is natuurlijk woningbouw en de bouwplannen en zulke soort zaken. Dat is natuurlijk, dat zijn ook de dingen waar je natuurlijk het meeste van weet. Niet dat ik de rest niet weet, maar dat is wel echt waar ik... dat heb je hele leven een beetje gedaan.
1: Ja.
2: En en de regels daaromheen. En ja, ik denk dat wel een belangrijk ding is.
1: Nou ga je heel wat werk op de hals halen wellicht. Daar heeft Casper nogal een vraag over. Over dat werk als je raadslid of commissielid bent. Van over dat voorbereiden, wat had je?
3: Hoe bereidt u zich voor op een... vergadering?
2: Nou, wat gewoon belangrijk is dat je als raadslid of een commissielid niet overal bij aanwezig moet zijn. Maar ik vind gewoon, en dat doe ik ook, als er iets is wat eigenlijk ook mij aangaat, waar ik alles van moet weten. Ook al hoef ik er dan niet te zijn, dan ben ik er gewoon. Omdat je, als je er niet bent, er ook niet over mee kan praten. En dat is gewoon echt belangrijk. En dat kost wel tijd, hè, want je moet er gewoon een paar avonden extra zijn of een avond extra. Maar iets wat je niet weet, kun je niet over praten en ga je fouten maken. Je moet gewoon weten wat er te koop is. Dat is heel erg belangrijk.
1: Ja, dat. Ga je dan in die publieke tribune zitten?
2: Ja, ook wel. Ja, zeker. Ja.
1: Oké. Okay. Ja, dat is inderdaad dan bij veel. Ja, wij volgen het nog wel eens via de televisie, de livestream. Mm-hmm. En doe je dat dan niet, denk je? Of?
2: Nee, ik ben liever. En kijk, als komt daar iets uit, dan kun je daar later ook met iemand over hebben. Zeg je, joh, zo en zo, dat doe je niet in de livestream, want dan moet dat later weer. En ja, ik ben liever van gelijk dingen doen.
1: Oké. Dat netwerk, dat is wel heel groot bij je, denk ik.
2: Ja.
1: Iets met een sport of hobby's of hoe dat werkt natuurlijk, dat geloof ik.
2: Nou ja, hobby, sport was, of, sport was, mijn hobby was natuurlijk mijn werk.
1: Ja.
2: voor de rest bleef er ook niet zoveel tijd over.
1: Ik was er wel bang voor.
2: Nee, maar dat is ook niet erg. Nee, maar ik weet je, ook dat heb ik altijd met plezier gedaan. En daar gaat heel veel tijd in zitten. Dat is ook helemaal niet erg.
1: Dat dus, is ondernemerschap ook, hè? Ja, toch ook alweer. Ja.
2: Kijk, jaren daarvoor wel, toen ik gewoon nog bij een baas werkte, had ik dat natuurlijk wel. En ja, toen ben ik ook nog 10 jaar in het bestuur geweest voor de voetbalclub.
1: Ja. Oh, oké.
2: Okay. Dus dat heb ik allemaal wel gedaan.
1: Welke
2: voetbal? VVD.
1: Ja. Oké. Okay. Ja. Nou, je bent wel een type, dan heb ik al nu aan de gaten. Je bijt er ook echt in. Of je gaat er echt wat tijd van maken.
2: Ja, dat moet ook.
1: En
2: moet
1: of
2: ook.
1: Je nou een ondernemer bent of zo'n type bent u dan.
2: Nee, je moet niet iets half doen. Nee, dat heeft geen zin.
1: Nou, dat is goed om te weten, ook voor de luisteraars zeker.
0: Ja. Nou ja, en het geldt ook voor luisteraars natuurlijk. Je kunt pas meepraten als je alles weet. Dus lezen of... luisteren of meenemen.
2: Ja, zeker. Dat moet je...
1: Maar hebben jullie een grote fractie, dus dat is al een voordeel, denk ik ook wel.
0: Het maakt het wel een stuk makkelijker als je met 6 of je met 6 andere dingen kunt lezen.
2: Jawel. Maar het is, elke partij heeft zijn kwaliteit. En eigenlijk moet je de kwaliteit uit de mensen halen die daarin gespecialiseerd zijn. En met elkaar goed communiceren. Want dat is gewoon belangrijk, hè? Communicatie.
1: Ja.
2: Kijk, en dat doen we wel heel goed onderling.
1: Ja. Kijk even naar Casper. Had jij nog een vraag?
3: Ja, ik zat na te denken. Als u zou mogen kiezen, zou u dan liever raadslid zijn of commissielid?
2: Kijk, raadslid zal misschien nog een keer een volgende stap kunnen zijn. Maar commissielid, om net te beginnen, vind ik dat verstandiger om eerst eens even een jaar of wat mee te lopen. En dan later misschien de doorstap maken naar raadslid. Maar daarom heb ik ook bewust deze keus gemaakt.
1: Ja. Als u nou na 4 jaar, als je dan zegt, kijkt op een zo'n periode in de politiek actief geweest te zijn. Hè? 4 jaar gaan we dan vanuit. Als je dan achteruit kijkt weer, tot die periode. Wat is er dan gebeurd dat je heel tevreden bent?
2: Ja, kijk, ik ben daar natuurlijk niet bij geweest. Maar als je het over bijvoorbeeld allerlei zaken hebt die geregeld zijn. Hè, dus een kerkhof wat uitgebreid wordt. En zo zijn er veel meer dingen. En ja, het is ook niet altijd één partij die daar... Hè, dat is zelden met bouwen. Iemand die daar verantwoordelijk voor is. Je werkt samen en je hebt elkaar bij een gemeenteraad allemaal nodig. Allemaal. Mm-hmm. En dat heb je met elkaar gedaan.
1: Ja.
2: En dat is ook heel belangrijk, weet ik. Eenheid en ja, dat je met elkaar wat tot stand brengt.
1: Ja.
2: Want alleen, ja, kijk, ik heb het verleden een paar bedrijven opgebouwd. Zonder personeel had ik dat ook niet gered. Je kunt niks alleen. Je hebt elkaar nodig.
1: Ja. Nou, dat is heel mooi gezegd.
0: Dan was het uitgangspunt ook na de verkiezingen dat andere partijen ook met ideeën mogen komen. Dat zullen we straks ook in.
2: Geen probleem.
0: In het coalitieakkoord.
2: Ja.
0: Dat kan ook betekenen dat een andere partij met een briljant idee komt.
2: Ja, prima toch? We zijn er in het belang van Heerde en niet in het belang van onszelf.
3: Maar zijn er dan ook nog concrete plannen die u wil in werking stellen?
2: Ja, er lopen natuurlijk van allerlei zaken wat heel belangrijk is. En dat is bijvoorbeeld ook een berghuizenbad. Om dat in de benen te houden. En ik vind dat dat heel erg belangrijk is. En zo zijn er nog wel veel meer zaken. Maar dat is een van de punten dat we zeggen, ja, daar moeten we met z'n allen wel iets mee.
3: Is er nog veel voor nodig dan?
2: Nou ja, wat is daarvoor nodig? Ja, er is natuurlijk wel wat voor nodig. Natuurlijk om dat allemaal rond te krijgen. Maar ja... Ook financieel is dat natuurlijk wel iets. Hè?
1: Ja, dat, is, nou, dat moet er wel blijken, Kasper.
2: Ja,
1: hè? Dus,
2: ja.
1: Daar gaat meneer Muntz hard aan werken.
2: Ja, dus, met z'n allen, hè?
1: Met z'n allen.
4: Ja, inderdaad, goed gezegd.
0: Ja,
4: met z'n allen.
0: Ja, ja.
1: Ja. Nou, dat is inderdaad wel heel opvallend in de raad. Dat wel heel harmonieus met jullie gaat. En ja, je
2: ja maar ik denk
1: nieuw.
2: Dat zijn kracht is.
1: Ja.
2: Je, je kunt niks alleen. Niemand kan iets alleen. Ja. En saamhorigheid en dingen met elkaar doen. En je moet elkaar ook niet als concurrentie zien. Je doet het met elkaar. Ja. Ik denk dat het gewoon belangrijk is.
1: Ja, je bent er heel duidelijk in. Ja.
0: Hoe komt dat met elkaar tot stand? Is dat, we hadden net bij Samen hier hadden we een biljartje doen of blitsen. Hoe kom je bij je kiezer terecht, zou ik maar zeggen? Of hoe komt de kiezer bij jou terecht als raadslid?
2: Nou ja, kijk, ze kunnen mij altijd bereiken als er wat dingen zijn. Ik ben gewoon een aanspreekpunt voor bouwen. Als er iets is, dan kunnen ze zich bij mij melden. Niet dat ik wonderen kan verrichten, want we hebben ons gewoon aan regels te houden.
0: Ja.
2: Dus dat zal ook niet gebeuren. Maar ja, kijk, ze kunnen zich altijd melden of via de partij. En we kunnen altijd over zaken in gesprek. Want dat is ook, zoals wij erin staan, je wilt er voor de mensen zijn.
1: Mm-hmm.
0: Dus, daar wordt dan ook aandacht dan besteed.
2: Ja, zeker.
1: Je lijkt me ook een toegankelijk type.
2: Ja, nee, hoor, geen probleem. Ja.
1: Nee,
2: de meeste zullen we kennen. En,
1: Nou ja, dat is mooi, zo'n netwerk. Dat is perfect.
2: Ja.
1: Dus
0: zijn we er door?
1: Ik denk dat we een aardig goed beeld hebben zo van Geon.
0: Even de privé dingen. Even de privé. Ja, dat moet een beetje privé worden ook natuurlijk. Want
2: vraag maar, ik ben er nou toch.
0: Ja, dat lijkt me een hele goeie. Muziek.
2: Ja.
0: Vrije tijd, hobby's. Noem eens wat.
2: Ja, vrije tijd, hobby's. Net wat ik zeg, ik heb altijd veel werk gedaan. Ja, wat ik straks... wat zijn hobby's? Ja. Eigenlijk... Een beetje bezig zijn om de deur en een beetje mijn eigen dingen doen. Maar ik heb niet echt een hobby dat ik zeg van ja.
1: Ja.
2: Nee.
1: En die muziek, je vertelde net in even het voortraject, de muziek, hè? We hebben die keuze zo. Van,
2: ja.
1: Maar je vertelde over zo'n hele grote bijeenkomst van muziek in Oostenrijk.
2: Ja, ja, dat is de Sillertaler Schützenjäger. En nou, dat is een band uit Oostenrijk. En dat was toen in die tijd, in de 90 jaren, 98. Echt gigantisch groot. En het voorbeeld daarvan is, ik ben daar geweest een paar keer met een live concert, dat ik toevallig op vakantie was. Maar als je dan kijkt hoeveel mensen daar in het dal staan, op plaats kon het niet meer, want er kwam veel te veel mensen op af.
1: Mm-hmm.
2: Maar zonder beveiliging, zonder niks, dat kon allemaal. En ja, als ik daar dan naar terugkrijg, ja, dan, dat is wel indrukwekkend. Ja.
1: Ja.
0: Ja, nou ken ik het Sillertaal een beetje van skiën. Niet zo goed, maar wel een beetje. Dus het gaat er altijd heel gemoedelijk aan toe.
2: Ja, ja, ja.
0: Is dat ook het sfeertje?
2: Ja, nou ja, dat is ook een beetje eigenlijk wel wat ik heb. Geen gedoe en gewoon doen. En ja, en dat zie je daar toch nog wel een beetje terug. Ja.
0: Ja. Hoe kom je dan bij dit nummer? Sierra Madre van...
2: Ja, dat is een van de nummers waar eigenlijk de Schützenjäger heel bekend door zijn geworden in die tijd. En daarom ken ik die mensen daarvan ook heel erg goed. En ja, wat je daarmee ziet is dat die mensen dat ze echt heel goed gedaan hebben in die jaren. En dat blijft dan hangen, hè?
0: Ja.
1: Mooie herinnering zo.
0: Staat het nummer vaak op in de auto?
2: Ja, ik heb natuurlijk wel van allerlei muziek. Kijk, ik vind Nederlandstalig ook heel leuk. Dan zeg je Nederlandstalig, maar ja, we wonen in Nederland, dus waarom geen Nederlandstalig? Ik vind het geweldige muziek. Maar ja, dat is, kijk, dat is smaken verschillend. Hè?
0: Ja.
2: Als iedereen dezelfde smaak had, reden we ook allemaal met dezelfde auto rond. Dus dat is...
0: Dat zou ook niet goed zijn.
2: Nee, precies. Nee. Nee, maar dat is maar gekheid. Maar,
0: ja. Maar dit is wel een echte favoriet, zou ik maar zeggen.
2: Ja, ja, het is, ja, en als je dan die sfeer ziet en dan s'avonds in de bergen, ja, dat is geweldig. Ja. Ik denk dat je dat moet zien en op moet zoeken. Of dat had je gewoon live mee
1: maar
2: moeten
1: was
2: maken.
1: Dit in de zomer dan? Werd het
2: in de zomer.
1: Wordt
2: ja,
1: het nog steeds dan eigenlijk?
2: Ja, de band bestaat nog steeds. Alleen in kleinere vorm, zeg maar. En ja, verjongd, zeg maar.
1: Ah, okay.
2: Ja.
0: We gaan luisteren naar de Schützenjäger uit Tilletaal met Sierra Madre op verzoek van Gerrion Munster, GBP in Heerde. Hartelijk dank voor je komst.
1: Ja, geweldig.
0: En we gaan elkaar zeker zien in de bijeenkomsten in het raadhuis in Heerde.
2: Zeker.
0: En de mensen die op je gestemd hebben, die kunnen altijd bij je terecht als er iets is wat aandacht nodig heeft.
2: Ja, en nog de kiezers allemaal bedankt natuurlijk. Hè?
0: Ja, ja, hele goeie. Nou, voor die, al die kiezers draaien we deze dan. Laten we het allemaal doen. Hartelijk dank voor je komst naar de studio.
2: Dank je wel.

0: Sierra Madre van de Tsiletale Tsitsinega. Op verzoek van Gijan Munster. Aanwezig in de studio. Als gast. Nieuwe raadslid, commissielid. Alle mensen die nieuw zijn, komen hier voorbij. Ja, heb je nog wat te melden, Han?
1: Nou, even nog niet.
0: Komt zo nog.
1: Ja, toch?
0: Ja, want we gaan zo afsluiten. Ja, je hebt niet veel tijd meer.
1: De tijd vliegt voorbij, hè?
0: De tijd vliegt voorbij. We hebben nog even tijd voor wat muziek. En gaan we deze doen. Dat is Echoes Beneath My... Echoes Beneath the Rain, laat ik het goed zeggen. Kelis. Totdat we toe zijn aan de tune. Want dan eindigt dat weer het programma Por op deze woensdagmiddag.

0: beneath the rain. Hey, dus. Ja, nog 2 minuten vanaf het tijd zijn van 6 uur. En dan zit deze woensdagmiddag por zit er alweer op. Dan kunt u luisteren weer naar de programma's van RTV 794 die u van ons gewend bent. Han, wat gaan we volgende week doen? Ja, dat is een hele goeie.
1: Ja, dat is een hele goeie. Ja. Nou, ik wil eerst zeggen, we hebben een leuk gesprek gehad. Ja. De afgelopen weken met alle nieuwe commissieraadsleden.
0: Ja.
1: Dit ook weer.
0: En, leuke bijdrage van Casper.
1: Ja. Ja, zeker. Ja. Bedankt, Casper.
0: Ja, Casper, je was er weer bij. Ja.
1: Dus ja, ik hoop natuurlijk dat we een natuurlijk coalitieakkoord krijgen in de tussentijd.
0: Ja.
1: Dat wordt dat de uitzending.
0: Ja.
1: Toch?
0: Nou, we hebben nog 1 uitzending. Volgende week hebben we nog 1 uitzending. En daarna zijn we 2 weken even dicht gesloten.
1: Ja.
0: Ja, dat is jammer, maar het is niet anders.
1: En dan misschien dat we dan...
0: Ja, als er nieuws is.
1: Het nieuws is dat we iemand anders in de uitzending komen.
0: Ja, dat zou kunnen. Dat we dan, want dit wordt een programma wat gevuld gaat worden met muziek de komende... niet de komende week nog, maar over 2 weken.
1: Mm-hmm.
0: En daarna hebben we beloofd dat we altijd via Infomix u op de hoogte kunnen brengen.
1: Ja.
0: Want Dick van der Veen gaat ook naar de persmomenten bij de raadsbijeenkomsten. Dus ik kan u ook verder praten bij Infomix. Gaan we gaan blijven luisteren, RTV 7.
1: Wanneer is die uitzending?
0: Op dinsdag tussen 7 en 9.
1: Oké. Okay.
0: Goed, maar wij zijn er volgende week in ieder geval weer tussen 5 en 6. Weer op woensdagmiddag. Weer met Casper, ben je er ook volgende week?
2: Ja, volgens mij.
0: Ja, Casper is er ook weer volgende week.
1: Nou, perfect toch?
0: Weer met z'n drieën. Graag tot dan. Voor straks, eet smakelijk. En tot volgende week.
3: Op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 6 uur.
4: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De man die gisteren in Moskou werd opgeblazen met een autobom was een hoge Russische militair. Volgens een onderzoeksplatform regelde hij de levering van raketten en munitie bestemd voor het front in Oekraïne. De Russische luitenant-generaal zou al langer doelwit zijn van de Oekraïnse Veiligheidsdienst. Die wordt verantwoordelijk gehouden voor meer aanslagen. Vorig jaar werd een andere luitenant-generaal opgeblazen op vrijwel dezelfde plek als de aanslag van gisteren. Het kabinet onderzoekt of mensen die worden bedreigd legaal pepperspray mogen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om vrouwen die worden gestalkt. Pepperspray voor iedereen legaal maken ziet het kabinet niet zitten. Justitie heeft voorwaardelijke celstraffen geëist tegen 3 mannen die in Zuid-Limburg voorwerpen van een viaduct gooiden. De mannen zouden sinaasappels, eieren, houtblokken, stenen en een verkeersbord naar beneden hebben gegooid. Meerdere auto's die langsreden werden geraakt en niemand raakte gewond. De 3 mannen worden verdacht van poging tot doodslag. Een 4de verdachte, die minderjarig was toen de voorwerpen van het viaduct werden gegooid, moet later voor de rechter komen. Een undercover journalist van tv-programma Pointer is tijdens opnames mishandeld. Presentator Jos de Groot werd geslagen toen hij drugs en nepgeld wilde kopen van 2 jonge dealers... Hij was met hen in contact gekomen via het sociale media platform Snapchat. Pointer concludeert dat het nog altijd gemakkelijk is om via Snapchat wapens, verdovende middelen en andere illegale spullen te krijgen. De mishandeling is 3 weken geleden gebeurd. De journalist van Pointer heeft aangifte gedaan. Het weer, nog geregeld zon met vanuit het westen buien, soms met hagel en onweer. Vanavond en vannacht vaker droog bij

0: graad of 10. Morgen zonnige periode, in het binnenland een enkele bui en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland, die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek, bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon Berens.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 7 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De afgelopen 5 maanden zijn er meer dan 1300 bootmigranten omgekomen of vermist geraakt op weg naar de Spaanse kust. Dat zegt een Spaanse hulporganisatie die overtochten vanuit Afrika bijhoudt. De meeste slachtoffers vielen op de route naar de Canarische eilanden. In Noord-Ierland is de situatie gespannen na de rellen van gisteravond. Er werden onder meer auto's en een supermarkt in brand gestoken en gemaskerde relschoppen vielen migranten aan. Aanleiding is de aanval van een man met een groot mes. Daarbij raakte iemand zwaar gewond en die is er slecht aan toe, zegt correspondent Arjen van der Horst.
2: Het slachtoffer zelf ligt nog altijd zwaar gewond in het ziekenhuis. Hij heeft een oog verloren, liep ook verwondingen op in zijn nek en rug. En volgens Britse media woonde hij en de verdachte in hetzelfde woonblok in de Noord-Ierse hoofdstad. Maar nogmaals, we weten nog steeds niet wat de aanleiding was voor de steekpartij. De politie zegt wel dat ze geen aanwijzing heeft dat dit om een terreurdaad zou gaan.
1: Een meerderheid van de ASML-medewerkers die lid zijn van de vakbond is akkoord gegaan met het sociale plan van de chipmaker. Dat zeggen vakbonden FNV en de Unie. Vorige maand werd er al een principeakkoord bereikt. Netbeheerder Tennet waarschuwt ervoor dat het tekort aan elektriciteit mogelijk eerder komt dan verwacht. In 2028 zal er al een tekort kunnen zijn in plaats van 2030. In Nederland mag er volgens de wet maximaal 4 uur per jaar ergens geen stroom zijn, zegt economieverslaggever Rob Koster.
3: Daar dreigen we in 2028 een klein beetje overheen te gaan. Niet overal, niet altijd, vooral in de winter waarschijnlijk, maar in de jaren daarna kan dat wel steeds verder op gaan lopen, dat tekort.
1: Het weer. Vanavond vallen verspreid over het land een aantal buien. Soms met onweer, maar af en toe ook nog zon. Morgen zon, wolken en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 8 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. In de buurt van München in Duitsland is een bus met schoolkinderen op een stilstaande bus gebotst. Een scholier is om het leven gekomen en ook raakten tientallen mensen gewond. 4 kinderen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Duitse media zijn de kinderen tussen de 7 en 9 jaar oud. Ze zaten in de bus voor een schoolreisje. Journalist Jos de Groot van Pointer is tijdens televisieopnames mishandeld. Voor een programma over het kopen van illegale spullen via Snapchat had hij afgesproken met 2 jonge dealers. Hij werd in zijn gezicht geslagen en beroofd. Een deel van de uitzending is al te zien op het Instagram-account van Pointer, inclusief de mishandeling.
2: En hoewel ik dacht hier wat drugs en nepgeld te gaan kopen, loopt deze deal even helemaal anders.
3: Goed, man.
4: Ja, tot dan.
3: Kom uit Rotterdam, ja.
4: Alles leeg.
1: De Groot heeft aangifte gedaan. Bondscoach Ronald Koeman denkt dat keeper Bart Verbrugge zondag mee kan doen met de eerste WK-wedstrijd van Oranje. Dat zei hij zojuist op een persconferentie.
5: We zijn hoopvol, maar dag bij dag zal dat bepalen hoe ver hij is en of dat voldoende is om zondag te keepen. Dus we hebben nog een aantal dagen, dus we wachten af.
1: In de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan maandag raakte Verbrugge geblesseerd aan zijn heup. Vanwege die blessure trainde hij vanavond niet mee. Het weer vanavond verspreidt over het land nog een aantal buien, soms met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. 'S Middags dan opnieuw buien en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Elke donderdag van 9 tot 12 bij RTV 794. Muziek en actualiteiten in Brunch. Een gezellig programma tussen ontbijt en lunch. Presentatie Linda Seinstra en Jon.

Richard Hoffmeyer presents Omagoma. Radio 794.

Welkom, welkom. Bornootje erbij. Hey, serieuze luisteraars. Dit is de 66ste aflevering van Uma Guma. Hek alles goed staan. Next Level Radio voor nou, een hele lijst. Ik ben de lijst elke week aan het uitbreiden. Silent Movers, Misfits, Outcasts, Menno's, Lone Wolves, Nonconformisten, Notoren Dwarsliggers, Autonome Denkers, Buitenstaanders en Observanten. Dit is het meest originele en onafhankelijke radioprogramma ooit. We zijn zo origineel. We hebben niet eens een format, ofwel. Elke woensdagavond van 8 tot 10 neem ik u hier bij RTV 794 mee in mijn zoektocht naar de beste progressieve muziek. Ik, Richard Hofmeijer. Zoveel mogelijk stijlen laat ik hier samensmelten met de magische soundtrack van één centrale film doorgaans. En dan beloof ik u, u heeft geen enkel nummer ooit in de top 2000 gehoord. Want u weet het, Uma Guma is niet makkelijk. Hopend op een sfeervol geheel laten wij ons vanavond. Blablabla. Ik ga hetzelfde doen als de afgelopen weken. Ik ben lui. Ik ben bezig met vakanties. Het is mooi weer. Beetje hardlopen. Wat gaan we doen? Het format is simpel. Stukje filmmuziek. Stukje rock. Filmmuziek. Stukje prog. Stukje filmmuziek. Stukje klassiek. Metalband. Wat zit er nog meer in? Een stukje Trent Reznor. Nou, dat is dan wel zo'n beetje mooi wat horen op de achtergrond. Dick Maas, Amsterdam. Hij dacht, wat John Carpenter kan, dat kan ik ook. Ik koop een Roland, keyboard en ik ga lekker mijn eigen filmmuziek maken. En dat kon hij niet. Dit is de main theme van Amsterdam.

Goed. Is het überhaupt veel muziek? Waar ik mee begon, dat is wel veel muziek. Vriend van de show, Danny Elfman, was dat uiteraard. Met de legendarische Spider-Man theme uit Sam Raimi's Spider-Man 2. Dit is een band uit Wales. 1 of 2 keer eerder gedraaid hier. Mammoth, Weed, Wizard, Bastard.

0: Muziek voor mensen die graag alleen zijn. Du bist jetzt nicht in die Zukunft, Mammoth Weed Wizard Bastard.
1: Radio 794.
0: Ja, en ik had het er vorige week over. Gustav Holst, The Planets, First Movement. Hoe heette die planeet waar Hans Zimmer The Battle van Gladiator op baseerde? Juist, niet Jupiter, maar Mars, Silke. Ik ga hem gewoon helemaal afspelen, 7 minuten 12 seconden. The First Movement van Gustav Holst, zijn Planets, Mars.

En dit is waar Dick Maas de mosterd dacht weg te halen. Uiteraard Halloween. Main theme, John Carpenter. En deze Zweedse doom metal band. Doom Perfection las ik ergens. Monolord. Van het derde album, Rust.

0: The crowd is the gathering place of the weakest. True creation is a solitary act. Umaguma.
1: Mono Lord. Daarvoor John Carpenter, Gustav Holst hebben we gehad. Nou, we zijn lekker onderweg. Ik kreeg hier een bericht binnen van een luisteraar. Een lulverhaal heeft hij ingesproken op WhatsApp. Een kleintje. 6 minuten 35. Dat is niks. Dat kan ik beter. We gaan voetballen. Umaguma zou Umaguma niet zijn als we geen thema-uitzendingen hadden voorbereid rond het WK in de VS. Zucht. Ik heb de laatste tijd vooral 's ochtends een akelige Twitterverslaving met veel koffie op de nuchtere maag en maar doorscrollen en stomme reacties lezen. Zelfdestructief is dat eigenlijk. Een hoop commentaar op het aanstaande WK. Ik zeg tegen zijn roze, maar heb je niet door dat je een geweldig wapen zelf in handen hebt? Niet kijken. Kijk niet. Opgelost. Maar ja, dan treedt de fear of missing out op bij veel mensen. En ze hopen toch nog een beetje op. Ja, ik denk, laat Google Gemini er eens op los. Filosofisch. Heel verhaal. Ga niet voorlezen. Ik gun iedereen de onbezonnen zomers die wij zelf hadden in de jaren 90. Toppunt natuurlijk van de huidige economische cyclus. Onbezonnen zomers, 1998, WK Frankrijk. EK in Nederland en België, finale Italië, penalty drama. Maar hartstikke mooi toernooi, mooie zomer. Hebben kinderen van nu dat ook nog eens te vragen? En waar is dat gevoel bij onszelf gebleven? Wat zou Nietzsche ervan zeggen? Oh ja, als je als kind kijkt, dan projecteer je jezelf op het veld. De voetballer was een verlengstuk van jouw potentieel. Dat gaat over. Filosofisch gezegd, als kind zie je Messi of een nationale held, Van Basten, en dan denk je, dat zou ik ook kunnen zijn. Dionysisch verbonden met de speler, noemt Gemini dit. Emoties zonder filter. Naarmate je ouder wordt, word je apollinisch. Je gaat analyseren, bekritiseren en afstand nemen. Ha, het gaat over mij, de observant. Analytisch observant. Wat zou Schopenhauer ervan gevonden hebben? Je bent gevangen in de cirkelgang. Als volwassene heb je door de jaren heen te vaak ervaren dat de overwinning leegheid achterlaat. Je verliest het plezier omdat je dieper in de wil hebt doorzien dat de toernooizegen geen fundamenteel gat in je bestaan opvult. Welke toernooizegen? Welke? Filosofisch, het kijken naar een voetbaltoernooi is het najagen van een object van verlangen. De overwinning. Schopenhauer zou zeggen, als je wint voel je even kort geluk, maar daarna volgt direct de verveling. En als je verliest, juist, toch het lijden. Inderdaad, in een notendop. Een voetbal-eindronde. Niet kijken dus, gewoon Umaguma luisteren in de herhaling. Don Davis. Main title. The Matrix.

Schiet me iets te binnen. Moet ik toch even kwijt. Een vriend van mij en ik die zeiden altijd... Als je onderdompelde in een toernooi, voetbaltoernooi, Tour de France of wat dan ook... dan zeiden wij altijd, schiet me nu te binnen... even terugtrekken in de Matrix. De keuze is aan u. WK of geen WK? Zo dan. Verder met Don Davis.

Don Davis. The Matrix 1. De main title. En jullie hebben goed opgelet. Want ik heb Trinity Infinity er ook achteraan geplakt. En dan kom je aan 6 minuten en 51 seconden. Mooie dingen. Hij zegt dat hij geïnspireerd is door Richard Wagner. En dan moeten wij dan maar geloven, Hugo. Nighttime Sky. Enchant.

begint het favoriete bandje van de show te worden. Wind Hand. Daarvoor hadden we Enchant, heavy prog band uit de VS. Nighttime Sky heette dat. Don Davis, Matrix. Hadden wel aandacht aan gegeven. Ik zat dat bericht net deels te luisteren van een vaste luisteraar. Maar dat was een grote scheldkanonade op Peter Pannenkoek. Ik weet niet of we daar nu in deze show aandacht aan moeten schenken. Misschien een andere keer. Ik ken het werk eigenlijk helemaal niet van de cabaretier Peter. Om eerlijk te zijn. En dit doet mij denken aan loopgraven. En daar worden we ook niet vrolijk van. Dit was het eerste uur van Uma Guma. We gaan naar het nieuws.

0: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 9 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India. 3 van hen zijn nog vermist. De 21 andere bemanningsleden zijn gered. De misstanden bij een vleesverwerker in Nuenen blijken groter dan gedacht. In april werd bij het bedrijf een inval gedaan omdat in de producten delen van runderen zouden zijn verwerkt die niet geschikt zijn om op te eten. Ook zou soms bedorven vlees zijn bewerkt. Het bedrijf werd gesloten en de leiding opgepakt. Uit nieuw onderzoek van de NVWA blijkt dat het bedrijf in Nuenen vaker ongeschikt vlees verwerkte dan gedacht. De Rijkswaterstaat heeft geen geld voor onderhoud aan wegen en viaducten in Groningen, Friesland en Drenthe. Het onderhoud voor 2027 en 2028 wordt daarom voorlopig niet aanbesteed. Minister Karremans van Infrastructuur en Waterstaat zegt dat er bij onderhoud kritisch wordt gekeken naar projecten die nu echt moeten gebeuren of nog even kunnen wachten.
2: Omdat we juist die basis weer op orde willen brengen. Te lang hebben we dat onderhoud voor ons uitgeschoven. Is vooral focus geweest op nieuwe aanleg. En we moeten die basis echt op orde houden om te voorkomen dat onze infrastructuur echt verpietert in Nederland. Ja, en daarvoor zullen we ook moeten kiezen.
1: Voor zo'n 100 kilometer aan asfalt in Noord-Nederland geldt dat het daardoor de komende jaren niet kan worden vervangen. Het KNMI gaat eerder en preciezer waarschuwen voor extreme weersomstandigheden. Nu nog worden waarschuwingen afgegeven per provincie, maar dat gaat veranderen. Het Weerinstituut wil waarschuwingen op den duur op dezelfde manier versturen als een NL Alert. Het weer vanavond verspreidt over het land wat buien, soms met onweer. Morgen zon, wolken en 's middags regen bij 17 graden.

tweede uur Umaguma Radio 794. Ik ga het tweede uur beginnen met uit mijn hoofd uit de film Aliens, James Horner, The Futile Escape

Heftig begin was dit. James Horner uit de film Aliens, Futile Escape. Logos, geïnspireerd door Le Orme, PFM en Banco, de grote drie van de Italiaanse prog scene uit de jaren 70. Logos begon als coverband van Le Orme, bestaan nog steeds. En ga je nummers maken van 12 minuten en 33 seconden. Geweldig. Een hele moeilijke titel. Dit is een bekend deuntje. En ik heb eigenlijk geen idee waarom dit zo bekend geworden is. Ik ken ook niemand die de film goed vindt. Dus misschien is het een melodietje die Jerry Goldsmith vaker gebruikte. Je hoort het aan het begin van de film Psycho 2.

0: To live alone is the fate of all great souls.
1: Umaguma.
2: Ik zit op WhatsApp even te typen naar een luisteraar. Die had allerlei suggesties voor de show. 16 horsepower. Ja, dat is gothic country. Pff. Waarom verzinnen bands steeds weer nieuwe dingen? Dan moet aan de substijl moet weer een naam gekoppeld worden. Ik zeg, ik ga Warning draaien. 12 minuten lang. Een emotionele klaagzang. Pure rauwheid. Wat voor stijl is dat dan? Patrick Walker weet niet eens wat voor stijl dit is. Hij maakt gewoon muziek. Dit is wat hij kan. Muziek die gestript is van alle nepheid en pretenties. Geen leuke bandlogo's. Geen foto's van ontblote bovenlichamen met tatoeages. Geen virtuose muzikanten. En geen gitaarsolo's. Dit is muziek. Muziek moet je tot tranen toe door de ziel snijden, zei ik tegen hem. Warning. Doet dat. Watching from a distance. Kan mij niet lang genoeg duren. Muziek hoeft geen enkele hoop te bieden. Patrick Walker deed dat zeker niet. Ah, het is mooi. Bruce Fowler uit de film. Shit, uit mijn hoofd. The Good Shepherd. Spy Lesson in E mineur.

mooie dingen. Het volgende. Elke keer als ik aan het hardlopen ben en het komt voorbij en het is al jaren, draai dat nou een keer op de radio en dan vergeet ik het elke keer. Maar zondag dacht ik eraan, na het hardlopen. Ik heb hem erin geprogrammeerd, Fate's Warning, The Apparition.

Wat is dat voor een kraak dan? Oh, dat was mooi, hè? Nee, dit was Iron Maiden niet. Fate's Warning. Dat is van No Exit. De titel van dat album even kwijt. The Apparition. Derde album volgens mij. Of tweede. Oh. Doe je aan verzoekplaatjes, Richard? Nee. We hebben geen prijsvraag. We doen niet aan verzoekplaatjes. We hebben geen format. We streven ernaar om een existentialistisch radioprogramma te maken. Lukt dat? Draai dan een keer John Williams met muziek van Star Wars. Het ligt zo voor de hand. Ik hou niet van de muziek van John Williams. Het is te gelikt. Het is knap, hoor. Ik hou van de muziek van Jerry Goldsmith.

En Jan Nederveen kent dit, want dat is een trekkie. Ja, dit is muziek uit Star Trek. De eerste componist van de Star Trek-serie was Jerry Goldsmith, uiteraard. The Dish.

Ik heb het met de koptelefoon opgeluisterd. Het was van een ongekende schoonheid. Jerry Goldsmith. Zijn muziek voor de film, denk ik. De eerste Star Trek film. En nu we toch bezig zijn met zeer duistere muziek, ga ik OM draaien. En hun State of Non-Return.

Moet ik opschieten. Dit was een 66e aflevering van Oema Goema. Programma gemonteerd, gepresenteerd door Richard Hofmeijer. RTV 794 voor bedankt en vriendelijk bedankt doe ik u de luisteraar. Een e-mail om mij te bedanken mag naar r.hofmeijer. RTV 794. Zagrijnig heerschap om uitstaanbaar collega's op te vinden op Facebook en Instagram. Voor nu laat ik u alleen met sfeervolle klanken van wederom Danny Elfman. Dit was het. Waren de slottonen van Batman Returns, Tim Burton. Nog 20 seconden. Daarvoor draaide ik OM, State of Non-Return. Volgende week gaan we iets anders doen. Nou, wel te rusten.

0: 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 10 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS-journaal. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur.
2: Als dat zou maken dat mensen niet meer de keuze hoeven te maken om op een gammelbootje de Middellandse Zee over te steken met het risico van verdrinking en misbruik op bodem in Noord-Afrika, dan zou dat natuurlijk een groot goed zijn.
1: Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Extreem hoog water voor de Nederlandse kust komt veel vaker voor. Het risico daarop verviervoudigde in ruim 100 jaar tijd, schrijven onderzoekers in een vakblad. Klimaatverandering is een belangrijke oorzaak, maar bodemdaling is een extra risico. De onderzoekers zeggen dat Nederland goed is voorbereid. Doorlopende metingen zijn vooral belangrijk om te weten of waterkeringen en dijken nog voldoen. Op een bedrijventerrein in Amsterdam is ruim 3000 kilo illegale waterpijptabak gevonden. Het spul werd in een van de bedrijfspanden geproduceerd, meldt de politie. Waterpijptabak wordt gemaakt van tabaksbladeren en aromatische stoffen. Het wordt onder meer in shisha-lounges gerookt. De illegale tabak uit het bedrijfspand in Amsterdam is in beslag genomen. Oekraïne heeft een nieuwe luchtafweerraket getest. Het gaat om een raket die uiteindelijk Russische ballistische raketten moet neerhalen. Nu gebruikt Oekraïne daar nog Amerikaanse Patriot-systemen voor. De nieuwe raket is onderdeel van een Europees project om militair minder afhankelijk te worden van de VS. Het weer verspreidt over het land nog wat buien, soms met onweer. Morgen afwisselend bewolkt bij 17 graden.
0: Voor al uw home electro is er maar één adres. Roosendal Home Electro in Heerde. Bij ons kunt u al meer dan 50 jaar terecht. We bieden persoonlijk advies en passend maatwerk. Bovendien worden al uw grotere aankopen thuis bezorgd. Roosendal Home Electro aan de Zwolseweg 7 in Heerde. Kijk op www.roosendal.nl.

Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe.

Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor. Maar experts hebben daar weinig vertrouwen in. Er moeten dan strikte afspraken gemaakt worden met niet-EU-landen. Bijvoorbeeld over de mensenrechten. De Verenigde Staten hebben vanochtend een olietanker aangevallen in de Golf van Oman. Volgens het Amerikaanse leger negeerde het schip de Amerikaanse marineblokkade tegen Iran. Toen het schip herhaaldelijk weigerde instructies op te volgen, is de machinekamer aangevallen met precisiegranaten. Aan boord waren 24 opvarenden uit India, 3 van hen zijn nog vermist. 21 bemanningsleden zijn gered. Paus Leo heeft de Jezus Christus-toren in de Sagrada Familia in Barcelona gezegend. Hij besprenkelde het bouwwerk van ruim 170 meter met heilig water. Paus noemde de kerk een meesterwerk van steen, kleuren en licht. Spaanse koning Felipe en zijn koningin Letizia waren aanwezig bij de kerkdienst. Tienduizenden mensen hadden zich verzameld langs de route van de paus door de stad. Inzegening van de basiliek valt samen met de 100ste sterfdag van de architect Antoni Gaudí. Het weer verspreid over het land valt hier en daar nog een bui, soms ook met onweer. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag opnieuw buien en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild.
1: In de ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM. En wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794. De lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 12 uur.

Manik Zampersen met het NOS-journaal. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen in Iran onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. Gisteren voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Volgens president Trump was Iran daarvoor verantwoordelijk. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 de wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek naar het bericht, maar volgens hen wilden de andere 3 wethouders dat niet. De 3 stapten vanavond ook op omdat ze vinden dat ze worden beschadigd. Het is ook vanavond weer onrustig in Belfast. Relschoppers zoeken net als gisteren de confrontatie met de politie. In het noorden van de Noord-Ierse stad is een waterkanon ingezet nadat agenten waren bekogeld met stenen en andere voorwerpen. Gisteren trok een golf van geweld op Belfast als reactie op een mesaanval door een migrant. De IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst, staat positief tegenover het plan om vluchtelingen hun asielprocedure buiten Europa te laten afwachten. Dat zegt de directeur van de dienst tegen Nieuwsuur. Vluchtelingen kunnen hun procedure dan al starten voordat ze naar Europa komen. Nederland werkt samen met Denemarken, Malta en Zweden aan een plan daarvoor, maar experts hebben er weinig vertrouwen in. En moeten dan strikte afspraken worden gemaakt met de niet-EU-landen, bijvoorbeeld over mensenrechten. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eter op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 1 uur.
1: Manning Sampersen met het NOS-journaal. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit, iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. De VS voert opnieuw aanvallen uit op Iran. Volgens het Amerikaanse leger worden meerdere doelen onder vuur genomen als reactie op de aanhoudende agressie van Iran. President Trump had al aangekondigd dat hij Iran hard zou aanpakken. Hij vindt dat de Iraanse leiders te lang doen over de onderhandelingen. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran na de crash van een Amerikaanse legerhelikopter bij de straat van Hormuz. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. In de Gelderse gemeente Tiel zijn alle 5 wethouders opgestapt. Aanleiding is een bericht in NRC van afgelopen weekend. Daarin staat dat een oud-burgemeester in een vertrouwelijk document had aangegeven dat wethouders betrokken waren bij strafbare zaken. Details zijn niet bekend. 2 wethouders van Pro in Tiel wilden een onderzoek, maar volgens hen wilden de andere bestuurders dat niet. Daarom stapten ze op. Afgelopen avond werd bekend dat de 3 overgebleven wethouders ook vertrekken, omdat ze vinden

0: ether op 106.5 en 107.8 FM. Via de kabel op 93.1 FM en wereldwijd via www.radio794.nl. Dit is Radio 794, de lokale omroep voor de gemeente Heerde en Epe. Met nu het NOS-journaal van 2 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het Iraanse leger meldt dat de straat van Hormuz wordt gesloten als reactie op de nieuwste Amerikaanse aanvallen. Iran zegt dat er wordt geschoten op schepen die toch proberen door de zeestraat te varen. Het Amerikaanse leger begon een paar uur geleden met nieuwe aanvallen. President Trump had die al aangekondigd. Hij vindt dat het niet opschiet met de onderhandelingen. In meerdere steden in Iran zijn explosies gemeld. Dinsdag voerde de VS ook al aanvallen uit op Iran. Als reactie beschoot Iran Amerikaanse bases in de regio. Het aantal internationale studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Dat meldt NUFIC, de Organisatie voor Internationalisering van het Onderwijs. Dit studiejaar staan er bijna 130.000 buitenlandse studenten ingeschreven aan een hogeschool of universiteit. Iets minder dan een jaar eerder. Normaal gesproken stijgt het aantal internationale studenten in Nederland jaarlijks met zo'n 10-20%. In de omgeving van de Noord-Ierse hoofdstad Belfast was het ook afgelopen avond weer onrustig. Rellschoppers zochten net als een dag eerder de confrontatie met de politie. Die zetten een waterkanon in toen agenten werden bekogeld met onder meer stenen. De rellen waren wel minder hevig dan dinsdagavond, toen een protest tegen immigratie uitliep op racistisch geweld. Rellschoppers vielen woningen aan waarvan ze dachten dat er migranten woonden. Aanleiding voor het protest in Noord-Ierland was een brute mesaanval door een migrant uit Soedan. De laatste oefenwedstrijd van Portugal is gewonnen. Tegen Nigeria werd het 2-1. De Portugese doelpunten werden gemaakt door Neto en oud-Ajaxiet Conceição. Portugal speelt volgende week woensdag zijn eerste WK-wedstrijd tegen Congo. Het weer, hier en daar nog een bui. Vannacht koelt het af naar een graad of 9. In de ochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In de middag meer bewolking en opnieuw buien bij maximaal 17 graden.